0: normaal op een gegeven moment was dat aflopen.
1: Vermin?
0: Ja, dat, waarom ben je daar uitgegaan eigenlijk?
1: Nou, ik had in 1984 eigenlijk een ernstig ongeluk gehad. En daar had ik een hersenbeschadiging opgelopen. Er was iemand met een crossmotor op mijn kop gesprongen.
0: Dat gebeurt hier nogal, hè?
1: Met ja,
0: de, met motoren en auto's.
2: Ach, toen maar. See Benny?
1: Nee, dat was, ja, precies. En toen had ik een hersenbeschadiging. Dat wil zeggen dat ik mijn linkerbeen en rechterarm heb verlamd gehad. En dat moet op een gegeven moment dat overgenomen worden door andere deel van de hersen. Dat geneest niet, maar dan moet een ander deel van de hersen moet dat overnemen. En toen ben ik, laat ik maar zeggen, tamelijk vroeg weer begonnen met weer, want dat was in augustus gebeurd, 84, en ik ben begin 86 ben ik weer begonnen. Maar toen was die, laat ik maar zeggen, die genezing was nog niet goed. Die coördinatie tussen links en rechts, door die verlamming was nog niet wat wijzen moest. En het drummer steer of wil een goede coördinatie tussen links en rechts. En dan kom je weer in een super professioneel gezelschap terecht. En ja, doordeur, moet ik zeggen, kwam ik, ja, dan kom je er een beetje beter hangen en dan ben je een kameraad en ze wil alles voor je doen, maar eigenlijk ben je eigenlijk niet goed genoeg, omdat die zit in een professionele organisatie en die functioneert niet 100%. En ja, hoe zelfvertrouwen, dat kreeg zo'n knal, dat toen ik van nou, ik scheid eruit en ik moet gewoon iets wat anders proberen. En toen, laat ik maar zeggen, via het succes wat ik toen had met Bofoytag en ook een duo, een Hanska duo. kreeg ik weer zoveel plezier en zoveel lol in spol dat op een gegeven moment met de hele old driver weer terug is gekomen en zo. Maar dat was weer de aanleiding om ermee op te halen. Maar daarnaast was ik ook de enige die kleine kinderen had zelf. En hij spolde in een band als normaal en hij niks te vertellen over zijn eigen tiet, laat ik maar zeggen. En Ik wil die kinderen gewoon wat meer metmaken en op zien groeien.
0: Wij lopen nou binnen, bij een flophouse.
1: Die kleine ruimte, de Olde Boerendijl is dat.
0: Je luisteraars wil het misschien niet geloven, maar alles heb je de optreden. Van Doe Maar tot dan de Blizzards en normaal waarschijnlijk ook wel. En zeker hierachter in een gigantisch grote tent. Het ziet er hier allemaal hartstikke mooi uit. En Martin die bestiert het al jaren, ook met een grote passie.
1: Martin, kom er eens heel even bij. Martin Spekking, de grote man.
0: Martin, jij bestiert dat hier al jaren. Hoe ben jij daar toe komen?
3: Ik heb zelf bedacht, het hele verhaaltje. Er was hier niks. En ik was helemaal. Het begon met links georiënteerd werd. Ja, dat is iets beter geworden. Maar, en ik was helemaal gegrepen door Elvis Presley. Alle Elvis fans werden later Stones fans. En die softe Cliff Richard fans, dat werden allemaal Beatles fans. In hun nette pakjes. En de Stones, dat was het. En later kwam de Provo. Mijn grootste heldendaad hier in Toldijk. Dat was dat ik bij de boerderijen van mijn vader en moeder. Met grote koeienletters. Witte letters, natuurlijk wit. Yeah. Op de Hoogstraat schreef Provo. Maar ik was er door gegrepen door die gasten. Ik ben ook nog aan een paar happenings geweest bij het Lievertje in Amsterdam. Ik heb die jongens een keer ontmoet, Jasper Groenveld en Concerte, Roel van Duin op een of ander weekend. Het was precies wat ik voelde. Later kwam de flower power en de hippies het lief zijn voor elkaar en als exponenten van Woodstock.
1: Maar ik zeg, het was belangrijk dat hij vond dat er hier wat te doen was voor jongeren.
3: Ja, maar juist. En ik wil even de achtergrond vertellen van waaruit. Ik vond dat, dat schreef zo'n beetje in, is was mag ik zeggen, nogal conservatief. Ook qua geloofopstelling en Jan Hoop van die veertigers, die met een wies in de vingers die altijd veranstelden. Ik was een jaar of 18 en ik dacht, ik wil van zijn langzaamse leer nooit verder worden. Dat vind ik afschuwelijk nu. Van die gearriveerde ballen in een pakkie en een vingertje. En vooral dat vingertje. Van dingen die allemaal niet mogen. En wat niet hoort.

0: legendarisch café.
1: Waar ben we hier, Jan?
0: Je bent bij Café de Tol, ja, hier in de buurt, hier in de Preus. En dat is dus een café, daar kom ik al 30 jaar, twee keer in de week minstens. Toen ik met Tief van de Mal, of zes keer in de week, daar hier kwam. En het veel van de café is echt een soort buurtcafé waar old en jong komt. Ja. Waar nooit geen knoeharde muziek is, waar geen gokautomaat steeds. Zeg maar, de enige muziek die gemaakt wordt, zo'n beetje is de muziek die zelf aan de stamtafel maakt, door middel van gesprekken. En, het hoeft niet woorden weer, dat maar mooi klinkt. Ja. Dat is belangrijk hier.
1: En soms zingen ze ook wel samen. Ik ben hier wel eens geweest dat ze met elkaar zaten zingen.
0: Ja.
1: Net als je in Ierland was. Of
0: ja. Oh, die sfeer heeft ook een beetje. Niks, geen gokautomaat, niks. De enige muziek die er wat met horten soms opsteden is een geheime zender hier in de buurt. Ja. Dat is alles.
1: Het is een deur uit spreken
0: wat hier aan de stamtafel gebeurt. Ontstaan we heel veel ideeën die je kunt gebruiken bijvoorbeeld voor nummers. Ik heb hier bijvoorbeeld, heb ik in 1983 heb ik een nummer geschreven. Die kikken ook aan, dat is een behoorlijke hit geworden. De hoogste Nederlandstalige hit van 1984. En er kwam als volgt de baas hier toen, de heette de Preus, Praasting eigenlijk, maar de buurt heette dat Preus, hij was bakker. En wie kwam op een gegeven moment van optreden af in Noord, even een pilsje drinken bij hem. En zei, potverdomme, zeg, ik ben vandaag in het café geweest. Oh nee, niet in het café, ik ben vandaag in het museum geweest, zeggen. En ik stond daar voor een schilderij. En dan liep ik hier en zeggen, en dan kijk ik hem aan. En dan kijk ik hoe aan hij doorstond. En dan liep ik door hen. En dan kijk ik er nog en dan kijk ik hem ook aan. Ja. En met dat idee heb ik wel een jaar rondgelopen. Wat kunnen we doen? Mooi, Gert-Jan.
1: Mooi.
0: Wat kun je daar nou mee doen? Op een gegeven moment was 1984 en George Orwell had een boek geschreven, 1984. Ja. En toen viel de mensen te praten, verrek, daar is dat. Het nummer in al.
1: Nou, zullen
0: we eens even binnen doen?
1: Kijk
0: wat er.
1: Dit café is op een gegeven moment overgenomen door Benny, zijn vrouw, geloof ik.
0: Ja,
1: de Ellie,
0: maar
1: hè?
0: Die doet het nog niet meer.
1: Die doet het niet meer.
0: Nee,
1: dat is nog
0: een. Zit nou in de baas is nou een jonge Willem Menting en dan dat is ook een drummer eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan woont hij op de Keienborg en dan vond het leuk om, om dit te doen, zeg maar.
1: Ja. Heb niks meer met,
0: nee.
1: met normaal te maken.
2: Ja.
3: Hoi.
1: Mooi.
0: Goedemiddag. Hoi.
1: Zo
0: zitten.
1: Mooi. Jongens, zit.
0: Wat we drinken eigenlijk?
1: Een biertje.
0: Ja?
3: Doe maar.
2: Grans?
3: Ja,
2: maar
3: dat vind je dus. Als een docent, dan
2: kan
3: ik het goed. Zeg, het is.
0: Nee, dit is een legendarisch café. Ik bedoel, je bent al tig op tv-opnames te maken. Maar wat ook heel legendarisch is, we beginnen zien met mijn eigen volk zeg maar, aan de stamtafel. En toen houden we de oude tv-opnames en dan moet ik playbacken met losse groeven en weet ik veel, top-poppen en hoe het allemaal heet. En op een gegeven moment hebben we gewoon een stel lui die hier aan de stamtafel zijn, die hebben we gewoon metgenomen. Ik dacht, kom uit, we gaan naar de televisie. En dan hebben we op een gegeven moment toch wel legendarische figuren geworden. Hendrik Havenkamp en een kleine Hendrik en de Preus toen zelf is ook een paar keer met geweest. En dat ontstond hier gewoon, want hier sprak hij meestal af om te vertrekken naar een optreden. Dan spraken we hier af, kwam iedereen hier en dan gingen we hier gezamenlijk in een busje wieten.
1: Nou, wij hier op het platteland hebben wij natuurlijk in Amsterdam, in het café van Bolle Jan en zo, daar heb je ook allemaal van dat soort volk zitten.
0: Precies, ja.
1: Dus wat dat betreft werkt het niet zo veel. Alleen het dialect was een beetje aans.
0: Ja.
1: Daar zit het fameuze café Hofstingen in Rollenhoven, weet je wel. Dat is ook
0: prachtig, maar ook dezelfde functie.
1: En in de Jordaan had zo'n café natuurlijk ook een dergelijke functie natuurlijk.
0: Precies, tuurlijk.
1: Dat was ook maar een buurtje.
0: Ja. Zo. Hoe lang doe je het nog in je café?
3: December van
0: ja. Doe je die Joa?
3: Klein Joortje.
0: Ja.
3: En die hebben het overgenomen van Gijs?
4: Van Gijs Joling.
3: Gijs Joling,
4: ja. We zijn te druk met de Joving en de voetbalbeatles. Ja, dan moest iemand anders doen. Ik zat toch elke dag hier.
0: Ja.
1: Ik ben gewoon van huis van de tafel en waren op de baan.
4: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk niet zo gek.
4: Precies.
5: Dus je hebt
6: maar Willem is ook muzikant, dus dat vindt ook wel belangrijk dat je dat hier regelmatig even wel hier ook live dingen. De Wintermorgen hebben we altijd hier live. Semi-akoestische
4: lessen woensdag van de maand.
5: Ja.
4: Semi-akoestisch.
5: Het lijkt wel een beetje op All Here's a Pub hier.
0: Ja.
5: Dat zingen ze ook met elkaar en speelt ze ook.
4: Ja, we hebben gewoon een beetje akoestisch gitaar en zo, maar eerst nog sporen van de voorin
0: komen.
4: Je komt dan gewoon aan de muren hangen naar je zin en naar je kunt. Met mijn ding van de muren grieten en
0: Nemo los.
4: Ja. Ja, dat is mooi werk.
0: Ja, prachtig. Ja, een beetje Ierse sfeer hier.
4: Ja, toch. Ja, een beetje volks is er wel. Mm-hmm. Het is een oud buurtcafeetje, dus dat klopt wel. Ja.
5: Het is natuurlijk al tolhuis geweest, of niet?
4: Nee, tolhuis stond hier tegenover.
5: Het stond hier tegenover. Ja,
0: dat kan wel. Ja. Hier is Jolan Tolge even, de gemeentegrens zeg maar, tussen Hummelo en Hengelo en Zelm. Met drie sprongen hier. Er zijn hier heel veel boeren die nog land pacht van de graaf van Hummel, de graaf van Rechteren hier. Dus, je ziet, grote boeren die zie je vaak aan de vensters, die hebben bepaalde kleuren. En dat zijn dus zeg maar, pachtboeren. Ja,
5: gewoon het zit in het wapen van de graaf.
0: Precies, van Alzer is dat. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel als voordeel dat er aan het landschap en dat soort dingen weinig veranderd is. Dus die oude edel die vond het allemaal wel te mooi en die heeft een mooi aanleg. Maar dat is hartstikke belangrijk voor het landschap. Dat kun je merken, hier is nooit geen ruilverkabeling of niks geweest.

0: Hoe is het met de blues? Heb de Achterhoek ook blues of niet?
1: Nou, ik zeg dat het blues dat er ook een voordeel was van woonnetwarmers was bij Flophouse.
0: Ja.
1: Dat iedereen kreeg van de al 30 jaar lang speelt hij alles wat muziek maakt in Nederland, speelt hij ook in de Achterhoek. En ik bedoel, ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed wordt met muziek en muziek maken en kieken, live muziek, door zijn live bands. En dat hier wel door het heel breed leeft, laat ik zo maar zeggen.
0: Dus hier wel een bepaalde traditie gewoon.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld in Drenthe is dat veel minder aan de hand, zal ik zeggen.
1: Bleu die woordje muziek, maar dat ze zich schaamt of zo bedoel
0: je? Ja, nou, het is er gewoon niet, weet je wel. Hier toch meer, denk ik.
1: Ja, yeah. Ook zeggen dat de Achterhoek wel voor iedereen die in een band speelt een begrip is wat betreft podia, pop-podia, yeah. Blues-podia, noem maar op. Dus, ik ben heel trots op dat ik Achterhoeken ben en dat vind ik ook wel uitdragen wat dat betreft. Dat vind ik ook wel, iedereen laat nu aan dat ik er trots op ben en dat ik het ook een geweldig mooi gebied vind hier. En, wat niet betreft hoeft de snelweg naar 18 hoef ik niet direct getrokken te worden. Dat is gewoon jammer. Ja. Wat dat betreft heb ik het nummers componeren. Ik een beetje van Benny Joling heeft me niet op het spoor gebracht. Maar ik bedoel, het feit dat je gewoon in gesprekken met mensen dat je dingen opdoet en dat ook blijft hangen en waar je dus nummers weer over maakt. En, Hoe kom je aan op blues? Hoe kom je de bio blues? Hoe ben je met de BB begonnen?
0: Ik hoorde dat op een gegeven moment op de radio via de Voice of America's Jazz Hour. En ik luisterde vaak naar die zender. Dat was een propaganda zender op het oosten, op het Oostblok, de tijden van het IJzeren Gordijn.
2: Ja, ja, ja.
0: En die draaien altijd jazz en zo. Beroemde discjockey Willis Conover. Mm-hmm. En daar hoorde ik John Lee Hooker voor de eerst. En dat vond ik veel te gek.
2: Ja,
0: zo ben ik er aan
2: ja,
0: raak.
2: Ja.
1: Ja, ik woon van Oostzijde. Ik kom in Lichtenvoort en mijn vader was bakker. Nou, straks loop ik uit. Maar ik woon ook naast een grote zaal waar al die brillen en partijen waren. Dus ik werd helemaal. Vanaf het moment dat je geboren bent, ben je die live muziek. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel wezenlijk is geweest binnen de hetzelfde met Benny Joling ook. Nou, die woonde ook naast een zaal hier in Hummelo, waar vol Brulhoff en Pathé, waar al die live muziek was.
0: De Gouden Karp, had je dat ook, hè?
1: Ja, de Krent.
0: Ja, ja, ja.
1: En, maar dat heeft toch, ik denk, later beïnvloed in die zin dat we toch normaal de rock'n'roll toch ook een feestelijk tintje gegeven. Dat is een soort feestopvatting erbij. Ik denk maar aan Mama Russie Pils en net als gisteren dat het toch ook een soort feestelijk feestmuziek tintje eroverheen. Want ik moest pissen.
2: Ja.
3: Maar jullie spullen wat er was.
1: Ja.
0: Normaal een beetje Chuck Berry van de Achterhoek, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar hoe verklaren? Ja, het is nou eigenlijk een enorme golf, hè, van mensen die uit de provincie komen en streektaal zingen en het Nederlands repertoire. Het is ineens is dat helemaal in. Maar ik denk dat normaal dat toch een voorzet aan geven werd. Ik bedoel, zeker voor de streektaal.
1: Ik denk dat we dat normaal belangrijk is geweest wat betreft het acceptabel maken van popmuziek voor een heel brede categorie, voor ouderen ook, met name de deur dat feestelement eraan toevoegen, dat de hele ouderleur zich daarin herkende, een soort metzingbaarheid, daardoor het verbreed, laat maar zeggen. En nou ja, een optreden van normaal is een gigantisch feest, is een bierfeest. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen brul of de.

0: op een gegeven moment, ik zat met Benny in het busje en toen zei ik van, die gitaar speelde, ik koop wel een drumstel, dan ben ik gewoon een drum.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar dat is een beetje zo van bij ons ook natuurlijk in het begin.
0: En ja, de eerste jaren, ik bedoel, dan verschuilen je een beetje achter het drank en achter allerlei en een hoop lawaai. Om een beetje te camoufleren.
1: Ja, met drank voor de dokter.
0: Precies, ja, ja, ja. Ja,
1: met drank voor de dokter. Nee, ik ken dat.
0: Ja, heb je dat ook?
1: Ja, wij waren natuurlijk in het begin. Kijk, speelden leer je voor mijn gevoel op de bühne.
0: Absoluut. Dat kun je niet willen.
1: Nee, ik bedoel. En wij hadden natuurlijk ook. We hebben wel een paar mensen met talent gewoon, weet je wel. Dus dat speelde wel mee, maar op een gegeven moment schoot die lui ook al op en anderen kon het niet meer bijbenen. Dus vandaar dat er ook andere mensen in komen. Want we hadden toch wel op hoge plan. Ja. Het moest wel, het moest eigenlijk wel.
0: Je werd wel waar je wilt.
1: Nou ja, kijk, als je naar Engeland gaat, je ging naar Duitsland. We hebben, dus dat is misschien toch het voordeel van dat je in Engelstalig speelt, ja. Dan kom je nog eens ergens. Om eens wat te zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dan kun je op een gegeven moment ook niet. Dan moet je toch een goede band hebben, weet je wel, die staat.
0: Absoluut,
1: die staat,
0: absoluut,
1: want anders dan red je het gewoon niet.
0: Ja, ja. Dan red je het ook niet met jongens, maar met jongens niet met conservatorium.
1: Nee, maar nu wordt er heel vaak gezegd van. Een stuk in de jazzwereld ook. Op een gegeven moment hoor je dan van. Ja, maar waarom. Je had eigenlijk de blues en de drens moeten zingen toen al. En daar komen ze nou mee, weet je wel. Maar ja, ik vind het ook eigenlijk een soort van onzin. Ik bedoel, iedereen is vrij om te kiezen in het land wat hij zingt en welke taal.
0: Tuurlijk.
1: Maar er wordt nou ineens heel denigreerd over gedaan. Dus vind ik een soort van onzin die.
0: Wat bedoel je?
1: Nou ja, je mag. Vroeger moest je in Engels zingen, dan mag het niet meer.
0: Nee, precies.
1: Dat is een soort van. Ja. Nou ja. Maar het mag, nou ja, doe maar. Ja, eigenlijk toch. Met het geval dat we nu, opgeschreven zitten met bandjes zoals Dick Hout, Volumia en dat soort onzin, weet je wel.
0: Flauwekul.
1: Die snel dat munt wil pakken en die verder niets te vertellen.
0: Dat is gewoon grof geld, geld verdienen. Ja. En, precies, ja. Maar het heeft niks te maken met een feeling of met een avonturing. Toen we begonnen met normaal, heb ik ook nooit gedacht aan riek worden of geld verdienen of weet ik veel. Dat is nooit geen optie geweest.
1: Nee.
0: Is ook niet gelukt, ik weet niet. Maar ik bemeus ik altijd een hoop mensen die wel verstand van geld hebben. Maar we hebben ook mijn naam van u zelf bunden en we hebben naam voor je drinken en je kunt nou knappen, dat is prima.
1: Zo keek wij er in het begin ook tegen, weet je wel.
0: Ja.
2: Jullie hebben ook aardig te komen voor het lot van de boeren, volgens mij. Of niet?
3: Hele rationing, onredelijk.
0: Ja, maar dat. Op een gegeven moment toen we begonnen, toen was Benny net teruggekeerd in Amsterdam en was de koorschilder geweest bij het toneelgroep Centrum. En dan zei hij toen van nou.
1: Daar was even Hubert over gehad natuurlijk. Van de Lubbe, die was daar.
0: Ja? Ja, ja. En hij, door is Benny op afgenomen toen van als ik in Amsterdam in een café kwam en dan was ik super gevierd totdat ik één keer de bek los deed en zei: oh, het is maar een boer. En ja, iedereen die nu uit Amsterdam kwam was een boer en door is het maar het begrip boer bij normaal zich een beetje ontwikkelde. Het opkomen voor de landbouw, wil ik maar zeggen, is door en nagekomen. Benny, nog ik, kom uit een boerengezin. Ik kom bij alle twee, zijn vader was schilder en mijn vader was bakker, dus dat kun je zijn middenstandsniveau.
1: We hebben eigenlijk een beetje revanche-norm, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dit is ontstaan uit een soort van revanchisme. Ja. Maar je hebt er wel een hard liefdeverhouding met, zo, volgens mij, met het Amsterdam.
0: Ja, ja, ja, ja. Je hebt dan ook weer een kamer, hè?
1: Ja. Kom er zaal dan zichzelf.
0: Ja.
1: Om met dokter anders. Ja. Kom er zaal in de trap. Nee, ik heb nooit geen behoefte gehad om daar rond te lopen. Ik vond Amsterdam een hele leuke stad, maar de mensen die er nu wonen, dat. Er loopt een boel rommel rond en weinig Amsterdammers.
0: Mm-hmm. Maar ik kom er zelden nog nooit, dus ik weet niet.
1: En je wordt er ook niet echt wiezer of zo, denk ik.
0: Nee. Maar boeren, dat, ja, wat ik zeg, dat, boeren allemaal, dat is daar toch iets van later dood. Omdat je op een gegeven moment daar toch met geïdentificeerd wordt. Dat je het ook wat letterlijk op wordt vaak.
1: Westelingen denken ook vaak dat hun, dat, als jij Westelingen buiten hebt, dan heel vaak dat regel, die denken dat alles regel, volgens hun regels moet. En, wat hun doen, dat regel is. Ook in andere landen, dat zie je heel sterk. En, ik las pas geleden een rapport van een of andere instantie dat, dat Nederlanders zichzelf zeer overschatten. En dat, dat een aantal dingen hier langzamerhand veel minder goed, die vroeger beter geregeld waren in dit land, als nu.
0: Wat voor dingen bedoel je dan?
1: Nou, onderwijs, gezondheidszorg, een heleboel andere dingen. Die gewoon, ja, ja. Nog een aantal andere dingen die gewoon, waar andere landen ons al lang voorbij zijn gestreefd, terwijl men hier in Nederland nog denkt dat men voor is. Zo denken ze namelijk ook in het buitenland.
0: Klopt.
1: Ze denken gewoon wat hun doen, dat hier kan, dat overal kan, dat de regel is.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Met name het Westen is daar sterk in.
0: Mm-hmm. Heel bepalend, ja zeker. Ja.
1: Goed werk, goed werk. Daar moeten we erin om.
0: Spreek er even deur.
1: Ja. Jan Manschoor.
0: Harry Nuskie.
1: Drummer van, ex-drummer van Normaal en Boy Voortag. Nu nog steeds drummer van Bakkerij Manschoor.
0: Ik blijf het doen.
1: Bedankt voor dit gesprek. En wij nemen er nog een op.
0: Klas, Harry, bedankt voor het geven van de gelegenheid.
1: Oké. Okay.
4: De muziek die draait weer in het gesprek met Jan Manschot, de oude drummer van Normaal, tegenwoordig Bakkerij Manschot. Die muziek die was van The Rolling Stones, Love in Vain, de unplugged versie. Van Derek en de Domino's, Laila, nog een unplugged versie, maar dan heet het een Heuberg versie. Van Normaal, He Kick a Walk On, en van Steve Earle, The Rain Came Down. We gaan nog even verder op pad. We volgen het spoor terug van het verleden van Harry Musquet.

Nou, die Drentse Krant, wat was dat voor het bedrijf? Ja, dat was een heel leuk bedrijf. Met ja, een echte Asser achterban. En wij hadden ook een tafeltennisvereniging en een feest. Nou, het was een vrij groot bedrijf waar dik 200 mensen toen werken, zou ik maar zeggen. Want er was ook een handelsdrukkerij bij. En er was een boekbinderij bij. En ze deden natuurlijk die krant. Nou ja, ik zat daar dan midden tussenin. Toen werd alles nog gezet in lood. En oude moes, dat is een van de... Van de machinezetters, die zie ik nog wel eens door Assen heen vissen. En toevallig zag ik net Lammert Clouden, die ook, hij heeft mij niet gezien, maar die hier ook machinezetter was. Een heleboel van die mensen zijn inmiddels dood, maar het was een hele plezierige tijd. Ik heb daar niet een slecht idee aan overhaald. Het enige wat toen een beetje dissonant vormde was dat Gellingen, die hier leerling fotograaf was, ontslagen werd vanwege lang haar en wat nogal wat... Nou, nog wat commotie in den landen teweegbracht. En ja, ik vond dat ook eigenlijk helemaal niet kloppen. Maar er werd dan gezegd, ja, als fotograaf moet jij er dan een beetje netjes uitzien. Want je hebt een representatieve functie en zo, al dat soort dingen. Ik vond het eigenlijk belachelijk dat iemand daarvoor weggestuurd werd. Voor mij ging het alleen maar over de goede foto's dus. Nou ja, ik heb toen op de prikbord een lijst opgehangen. Want iedereen vond het eigenlijk onzin. Maar een heleboel mensen durfden daar schijnbaar toch geen handtekening onder te zetten. Want... Men was toen kenbaar wat banger voor de baas als nu. Uit solidariteit ben ik toen ook maar opgestapt. Ik denk van... En dat was eigenlijk het begin van onze professionele carrière. Hoe dat zo afloopt, wisten wij ook helemaal niet. Het was een sprong in het diepe. En ja, als je mij nou vraagt, hoe kijk je daar nou tegenaan? Dan zeg ik, ja, nou, het ging in het begin natuurlijk heel goed. Daarna is het wat minder gegaan. Maar ja, goed, ik bedoel, al met al... Denk ik dat het, zonder dat je het wist, voor mij altijd wel een goede zet is geweest. Ja, en de Toornlaan, ja, die heeft ook veel metamorfosen ondergaan. Want, mooi, hier stonden vroeger prachtige, dikke beuken. Nou, die hebben ze allemaal kapt, want daar moest een zogenaamd parkeerplaats voor komen. En nu ben ze weer zo vriend dat ze dus die beuk de touw weer neerzet hebben. Zo zie je maar weer dat het vaak toch weer teruggaat. En ik vind het ook goed hoor. Ze hebben nou mooi opgeknapt met die oude lantaarns en zo hier. En het is weer een beetje de oude Toornlaan. Alleen moet de bomen wat sneller groeien. Dan is het weer een beetje zoals het westen is. De gouverneurstuin, dat is hier achter. Maar had je vroeger ook het verkeerspark zat daarin. De allereerste plaats van het verkeerspark was hier. En... Ja, de Drentse Krant is later, ook niet zo lang nadat wij weg waren, opgedoekt althans hier. De pers was te oud en daar hadden ze dus constant problemen mee. Dus kon die krant vaak niet op tijd afkrijgen. En in Emmen, daar hadden ze een betere pers en dat was ook een onderdeel van het concern. Daar zijn ze heen verhuisd, maar dat heeft ook niet lang geduurd. Want daarna zijn ze naar Meppel gegaan, naar die drukkerij die daar zit. En later nog naar de Erventeil, dus uiteindelijk is er weinig van overgebleven. En nu is, zoals je weet, de Drentse Courant een onderdeel van de Hazewinkelpers in Groningen.

ik kan niet zeggen dat ik dan verkeerde tijd heb gehad. Ik studeerde toen Nederlands en ja, ik ben hier zomaar heen gegaan. Ik zeg, kan ik hier iemand... Ik meende dat Theo Felix was, die hier ook werkte. Waar ik mijn eerste gitaarles van gehad heb. Die was hier onderbedrijfsleider en die zei, ga maar eens met Veldpapen praten. Dat was de bedrijfsleider. En ik denk dat hij het een beetje voorgekookt had. Maar in ieder geval, ik kon beginnen, kon zomaar beginnen. Dus je liep ergens naartoe en je had werk. Het lijkt wel een beetje op de situatie nu. Daartussen is er een grote werkloosheid geweest. En nu heb je dus weer mensen tekort. En dat was toen ook zo. Je kon ergens naartoe gaan. En je kon aan de slag. Nou ja, ik heb daar 2 jaar met redelijk veel plezier gewerkt.

We lopen hier op de Nieuwe Huizen. Eentje verderop was vroeger een VW-garage, zou je niet zeggen. Een van de allermooiste drogisten en apothekers of drogisterijen. Hier in Assen zit drogisterij Grieven met de gaperde boom. En als je binnenkomt dan nog echt die prachtige mooie oude vloer. Maar dat is het allemaal niet om te doen. Wij gaan hier rechtsaf. Wij gaan rechtsaf de gedempte zingel op. En waar wij naartoe willen lopen, dat is de plek waar het fameuze café Jan Dekker zich bevonden heeft. Nou, mensen, als je over café Jan Dekker praat, in het eind 50e jaar, begin 60e jaar tot in de 70e jaren, dan praat je eigenlijk over het café waar het café van Assen, ook het eerste café waar schuiframen waren, die omhoog kon doen, en dat mensen ook buiten zaten, een soort van early terras eigenlijk. Hier zat vroeger een patatzaak in. Jan Kleef stond daar altijd. En hier zat vroeger Hotel de Kroon. Jacob Seiken, die ook gitarist was van de Sinister Silhouettes, die woonde hier. De Kroon was van de Blauwe Knoop overigens. Menaga, die is hier altijd geweest. En de plek waar Jan Dekker zich bevond, dat heet nu de Fluitketel. En de Molenkant. Dat was vroeger het café van Jan Dekker. Nou, Jan Dekker die had natuurlijk een geweldige klandizie. Daar kwam heel hip Assen, voor zover dingen hip waren. En ja, er is eigenlijk niks meer van over. We kijken hier een lampenzaak in. Het café had ook een prachtige personeel. Ik weet nog dat Roel Lubbers er werkte. Arie Brouwer, Herman Philips, Jacco Carabijn. We waren allemaal jongens van de gestampte poort. En eigenlijk kwam de jeugd van Assen die zat hier. Er was verder ook niet zo gek veel te doen. Alleen in het Singelstraatje hier tegenover had je nog het café De Grot van Sjoerd Brouwer. En dan had je verderop de Witte Bal van Lucky Dekker, wat weer een broer was van Jan Dekker. Nou ja, wij kwamen daar natuurlijk heel vaak en al het vrouwvolk uit Assen, dat een beetje hip was, dat kwam daar ook. Dus je had er ook nog wel wat te zoeken ook naar. Jammer genoeg, Jan Dekker stond ook, het café liep zo goed dat Jan Dekker de meeste bier omzette van de hele provincie Drenthe. Dus dat zegt genoeg. Alleen het is heel jammer dat Jan toen misschien, God hebben zijn ziel, hij is niet zo lang geleden overleden, een beetje onvoorzichtig met de zenden omsprongen is. Jan toen misschien, God hebben zijn ziel, hij is niet zo lang geleden overleden, een beetje onvoorzichtig met de zenden omsprongen is, maar

0: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Alison Krauss uit Illinois maakte als meisje van 14 haar eerste plaat. En ze werd meteen aangetrokken door de band Union Station. En dat is nog steeds haar begeleidingsband. Intussen hebben ze 14 albums uitgebracht. Allemaal boordevol, authentieke bluegrass. Alison Krauss, Come and Go Blues.

Alison Krauss, Come and Go Blues. Uncle Cracker uit Michigan, dat is de artiestennaam voor zanger-gitarist Matthew Schaefer. En hij kwam weer voort uit de begeleidingsband van Kid Rock. In 2007 werd hij veroordeeld voor seksuele intimidatie. Dat kostte hem een boete van $75.000. En dat betekende ook het einde van zijn huwelijk. Uncle Cracker, follow me.

Uncle Cracker, Follow Me. Mike Ferris, dat is een zanger uit Tennessee. Hij was zanger van Screamin' Cheetah Willies. En later toerde hij als Mike Ferris en de Cumberland Saints. En hij maakte een album, Silver and Stone, met geweldige studiomuzikanten, onder wie Reese Winans en Joe Bonamassa. Mike Ferris, Respect Yourself.

Mike Ferris, Respect Yourself. Nickelback, dat is een band uit Alberta in Canada met zanger Chet Kroeger. En ze zijn zeer succesvol, want die band heeft al ruim 50 miljoen albums verkocht. En daardoor is de band ook de best verkopende buitenlandse band in Amerika. Nickelback, How You Remind Me. Never

Nickelback, How You Remind Me. Op het eerste gezicht is Alan Jackson een modale countryzanger uit Georgia, maar dat is een misvatting. Hij maakte 16 country albums, 2 greatest hits albums, 2 kerstplaten en 2 gospelplaten. Hij verkocht ruim 1 miljoen albums. Nee, hij verkocht ruim 80 miljoen albums. En de man had 35 nummer 1 hits. En in 2009 verkocht hij zijn landgoed voor $28 miljoen. Tja. En hij curfde een nummertje van de Rolling Stones. Alan Jackson, Wild Horses.

Jackson, Wild Horses. De formatie Chicago is al sinds 1967 on the road en dat ging niet slecht, want ze hebben ruim 100 miljoen albums verkocht en de band toert nog steeds onder leiding van toetsenist Robert Lamb, want zanger Peter Cetera koos intussen voor een solo carrière. Chicago, If You Leave Me Now.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: We're All In This Together van Walter Trout is het album van deze week. En Walter Trout beschikt intussen over een schat aan ervaring. Hij was de gitarist van Joe Tex, Big Mama Thornton. Hij speelde jarenlang bij John Mayall's Bluesbreakers, bij John Lee Hooker, bij Canned Heat en bij Percy Mayfield. En hier is hij samen met Joe Bonamassa. We're All In This Together.

Walter Trout en Joe Bonamessa, We're All In This Together. Brantley Stephen Smith, dat is de zanger van de band Shinedown uit Tennessee. En de man die heeft heel veel problemen met drugs, met alcohol en met overgewicht. Hij heeft nu 6 albums gemaakt en in 2018 verscheen zijn laatste album Attention, Attention. Dit is een klassieker van Wilson Pickett. Brantley Stephen Smith, Mustang Sally.

Brinsley, Stephen Smith, Mustang Sally. Mark Cohn kwam uit Ohio en hij speelde heel lang bij een lokale band in Cleveland, Donebroke Hotel. En vervolgens ging hij naar New York en werd hij pianist bij Tracy Chapman. En in 1991 verscheen pas zijn debuutalbum, maar daar stond wel meteen een wereldhit op. In 2005 werd hij neergeschoten door een autodief in Denver nadat hij een concert had gehad samen met Suzanne Vega. De dader kreeg overigens een gevangenisstraf van 36 jaar. Daar doen ze niet zo moeilijk over in Amerika. Mark Cohn met zijn ultieme hit, Walking in Memphis.

Mark Cohn, Walking in Memphis. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Alistair Green komt uit Santa Barbara in Californië en de man is al ruim 20 jaar actief. Hij was ooit het voorprogramma van Joe Bonamessa en Joe Bonamessa speelt ook mee op zijn nieuwe album Dream Train, evenals Walter Trout, Mike Cito, Mike Finnegan en Debbie Davis. Alistair Green, Another Lie.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die er van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam. Het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amsterdam Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo, Edith.
1: Goed je te zien.
0: Goed je te zien.
1: Hallo, kom binnen.
2: Hey, heren.
0: Hey, Simon.
3: Puntje.
2: Hallo.
3: Hey.
0: Simon.
2: Slecht bier hebben
0: jullie
2: juist.
0: Ja, dit is aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
2: Ja, we gaan even naar het uitzicht kijken.
0: Ja, prachtig.
2: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
0: Ja.
2: Er komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het, Welsh.
0: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat, wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
2: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
0: Ja, nou.
2: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
0: Ja.
2: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat, nee, wat ik zeg. Of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
0: Daar heb je gelijk aan.
2: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
0: Ja.
2: Als mensen het goed bedoelen en zeggen, hey Harry. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
0: Ja, ik merk dat zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
2: Maar, nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt. Kijk, jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik van jezelf hebt. Kijk, jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik van mijne. Iedereen zo, maar er

0: Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
1: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
0: Ja, ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd. Want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of Cannibalen of Aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
1: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
0: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en dada terecht. De musea, die laat je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum, toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, Juliette Gréco, de Franse film, de jazz, de bebop. Het sticky dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Het was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer... Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik, ja.

0: Jij bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur en speciaal de Beat Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je Beat Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Suizen met het Preden. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocrieten regels gingen ageren.
0: Ginsburg heb jij goed gekeerd?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsburg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas

0: opende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer? Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
1: Ik
0: vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij me. Ja.
1: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
0: Nou, dat heb ik van Ted Jones.
1: Yeah.
0: Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Maar Ted Jones, die, dat was ook iemand van mijn leeftijd. Een heel goed jaar, goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. Maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waren een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw. Ja, Kerouac, ja, dat is... Ja, dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om het erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
1: Kerouac is, en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
0: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald.
1: Aha.
0: Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
1: Van de Fugs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhallen in Essen. Toen waren ze in 1968 naar de Tsjechische grens.
0: Is dat niet de Rockpalast in de Krugerhallen?
1: Ja.
0: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
1: Ja, wij hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshallkast was kapot. Ja. Dus.
0: Krugerhallen, wat een verschrikkelijk gebouw. Dat
1: was verschrikkelijk.
0: Och.
1: Maar de Fugs, die hadden toen nog... van die bordjes, het was toen... wij waren hele... Tuli Kupferberg, Dennis Weaver of het meen ik ook.
0: Ed Sanders. En die had een das waar je op kon spelen.
1: Ja.
0: Die had... elke knop was een ander...
1: Die kwamen op met bordjes Mein Humpf en zo.
0: Ja.
1: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar in 68 net ingevallen. Ja. Weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... het waren heel aardige mensen waren dat, maar Tuli Kupferberg, zie jij?
0: Ja, ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats en over de Beat Generation was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had. Van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maken het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent. Je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waardig, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Waardig, je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, anders val je de andere kant. Anders val,
1: ja, ik heb nog wel
0: je bent op een razor's blade, op het scherm van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar. En het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen, het was altijd al muizen geblazen. Maar ik bedoel, ik weet dat het zo is. Dus daarbinnen, daar kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja.
1: Maar jij bent dan...
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, of van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet, jezelf en echt blijft. En je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar en... Je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer...
1: Ja, daar zijn ze.
0: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
1: dat
0: ze zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
1: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk.
0: Ik heb mijn... ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraatsbalstraatje in die...
1: Ja, door omstandigheden. Mijn moeder... Mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
0: Die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden dat een zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets... En men wist helemaal niet wat het was. En daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien, mijn vader die was toen daar niet aanwezig. En,
0: is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben.
0: Maar maakt jou tot bloedzanger?
1: Ik denk dat het wel mijn vader toen hij terugkwam had zoveel moeite met mijn moeder. Dat ik er wel een beetje bij hing als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar door omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Edens ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze van spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloos gevoel. En Frank van Rey had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijfmachine. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen. Maar dat was 2 uur muziek per dag, distributieradio. Tussen alle rommelmuziek door... La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer door me ging vloeien. dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was het.
0: En ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nos. Daar hebben honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde. Die je telkens wilde. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het ja. Of toen Remco Kampert mij met Henk Boekenoven. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden dan ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan er niet uitleggen waarom. Ja, maar,
1: I've seen the light.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn Madame Blavatsky. En er zijn heel veel. Als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op wat voor wijze mensen. Die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje. Juist misschien als je alleen. En zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. Je hebt, in het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. Maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest.
0: Ja,
1: dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op laatst niet alleen maar meer dat het over. AAB ging over schema.
1: Tuurlijk
0: of hoe
1: niet.
0: Die mensen. Nee. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctawland, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers, die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden ze de Chinezen voor.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus, het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar het
1: cotton.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk, want dat komt een beetje bij mij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis.
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn.
0: Nee,
1: ik vond mijn weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea. Maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Toen was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was we laten ons knapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de 6e. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Ja, want elke vrouw is altijd vaarwaard. Prachtig, vaarwaard. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben... Op alle dag, vind ik ook zo mooi. Vrouwen die op alle dag lopen. Hè.
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook. Stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om. Het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt het leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land wel terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. Daar Lama zei, ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben. Ze zijn allemaal ongelukkig.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Ze lopen in Arsenal.
1: Uitgeblust.
0: Ze kijken allemaal zo.
1: Of ze kijken niet.
0: En vooral chagrijnig of zo.
1: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten
0: verhalen. Dat is mij wel opgevallen. Ja.
1: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Iedereen heeft zijn eigen barricades. Maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat, marihuana een goed gezind plantje is. En als het goed gebruikt wordt. En voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici die...
1: Dat waren toch de eerste hier in Amsterdam ook zo'n beetje. De Sherazade, Don Baez. En wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen?
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. En Barry Niekamp, onlangs overleden. En ik, we zouden dan... We hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star, die ging naar de Sherazade. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen. En we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment werkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen. Maar om ze dan aan een. Vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele.
0: Mooie sfeer.
1: Ik vond het een mooie sfeer.
0: Roy Aldrich, Jimmy Griffin. Echt een hele goede jazzmuziek. Don Baez woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam. Ja, het was ook de tijd van de fonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja.
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer doorgezaakt. Wij zaten namelijk altijd, als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon. Vlak achter het concertgebouw. Weet je wel, hier had je de Sky zit en eentje verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Boerenstraat.
1: Daar zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. Die waren ook vreselijke boezels namelijk. En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk.
0: Dat
1: was een hele goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een, hoekje of gaatje terechtkomt.
1: Ja. De luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Ja, het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook een heerlijk gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet dat de lucht erdoor gekleerd wordt. Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping.
1: Maar is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. Fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat van de Pijp, waar vroeger Amsterdam aan de wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Dat is alweer heel ver
0: Amsterdam weer. Zuidoosten, ja dat is.
1: Maar jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht. Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in Holland te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten en met dit weer weet ik niet dat mag niet nat... Maar, en de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven, als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En 5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje, waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt... Ach ja. Ja.
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar naam, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, ik zeg, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Saudade.
0: Ja, heimwee van de ziel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Saudade.
1: Over de Saudade, ja. En over de
0: Tranen Vadoe. Aan de Taag.
1: Ja.
0: Hier neem ik even de ruimte voor. Even, ik weet nooit, het is net verschenen. Ik weet niet welke pagina er staat. Ik weet ook niet of de inhoudsopgave voorin of achterin staan. Oh, voilà, pagina 32. Kijk, het zijn drie pagina's. Hè? Pagina is meestal anderhalf minuut. Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen, hoeveel tijd in treurnis doorgebracht, hoeveel klanken verloren of gewonnen, hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken, hoeveel talent van kant gemaakt, hoeveel geluk in kleine hoekjes, hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd? Hoeveel dromen als spelend volbracht? Welke hel moest het spelen ontspringen? Waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken? Hoeveel dagen buiten zinnen? Hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten? Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret, zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruisen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet. Zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsen stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppels tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen, zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knarsende, brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen, dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. Hey, je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Nee, maar dat deken zo bij jou. Dat is net de hoeker dan.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk, de man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Crapelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk, en van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar Harry met Cube in the Blizzard heel vaak optreden heeft.
1: Duitlaan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje, 's middags en 's avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands al die staan. Ik noem een paar, ZZ en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En ook in het Wiener Café, want dat had hij toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meijnema, Jackie Scholten, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas en Martin Vijver, de voormalige Graaf Slagwerkles op conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenversierder. En is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoel. Die vlogen ons wel achterna, want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk wij loopt even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit de Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boom. Moest je zo'n oude... Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spullen is ook dicht. Hiernaast. Ik kooi zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren. Want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen. En dat was in een week dat er voetbald werd. Cafévoetbal. En toen kwam Azing Grieven. Die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met... De losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig te peilen. Ja, dit is dus een hotel nou.
0: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
1: Nee, dit ja. De dinges is afbrand hierachter. Hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel... En daar heb ik wel eens over verwonderd. Ik heb ook wel eens dacht van soldaat de Rons komen wezen. Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boele Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Deddel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. de grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabekanaal, al die, die dingen die bent afgebrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat bent toch al een plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten dat die mensen daar gaan. Dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal, wat meestal zo over praat. Ja, natuurlijk.

0: Ja, ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wel dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro een feestwerk van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en ook in die bouwvak. Maar dat liep al snel op. Een enorme ruzie tussen lui uit Leek Nietaap tegen Muntendam. Dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. ik weet nog wel. Dat Eddie Henting, dat was de baas, die was in de velden alweer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat trilden. En de stoelen die vlokten de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. En we hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van, als ze boven op het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knap partijen ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorder Ballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij hoor. Nee, maar dat Noorder Ballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjaki Scholder, dat was dan de zakelijk leider van het Noorder Ballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met met het vrouwvolk aan de bar en zo. En wij zaten er altijd kettentraat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren dat natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren, om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Loren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: De Ierse muzikant en producer Phil Coulter vertaalde een nummer van de Franse zanger Claude François. In 1971 werd het opgenomen door Richard Harris. In 1973 verscheen een cover van Elvis Presley. My Boy.

Elvis Presley, my boy. Bluesgitarist Lucky Peterson overleed op 55-jarige leeftijd in Dallas, Texas. En daarom loopt hij vandaag eens een rode draad door het programma. Nadat hij uit de band van Little Milton stapte, woonde hij enige tijd in Parijs. En terug in Amerika ging hij spelen in de begeleidingsband van Bobby Bland. Lucky Peterson, Bird in the Hand.

Lucky Peterson, Bird in the Hand. Tammy Wynette uit Mississippi wist er alles van. Zij heeft recht van spreken, want ze versleet 5 echtgenoten. Ze werd vervolgens de queen van de tearjerker en overleed in 1998. Ze werd slechts 55 jaar. Tammy Wynette, divorce.

Tammy Wynette, Divorce. Lucky Peterson had echt aanzien als muzikant. Hij kreeg een contract bij het deftige jazzlabel Verve Records en hij maakte deel uit van de studioband die alle Blue Note sessions opnam. Lucky Peterson, Changes Gonna Come.

Lucky Peterson, Change is Gonna Come. Het nummer werd in 1970 voor het eerst opgenomen door B.J. Thomas. Later werd het gecoverd door Gwen McRae, Brenda Lee, Elvis Presley en de Pet Shop Boys. Maar in 1982 nam Willie Nelson het nog een keer op. En die versie werd de nummer 1 hit in Canada en Amerika. En het werd ook een hit in Engeland, Nederland, Ierland, België en Australië. Willie Nelson, Always on My Mind.

Willie Nelson, Always on My Mind. De Franse afdeling van Universal Records nam in 2009 drie albums op met instrumentale orgelnummers van Lucky Peterson: Brother, Where Are You?, Mercy en The Music Is The Magic. Maar Lucky Peterson werd nooit de nieuwe Jimmy Smith. Let's Go Get Stoned.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Let the Fire Lead van Mick and Lefty featuring Chef. Op het nummer staan 3 klassieke bluesnummers en 9 zelfgeschreven nummers. En de heren noemen zichzelf The Acoustic Power Trio. Maar het is wel opvallend, naar de Wentes Bluesband en Erja Litine is dit opnieuw een band uit Finland die internationaal doorbreekt. Mick and Lefty featuring Chef. You Gorgeous You.

Mick and Lefty featuring Chef, You Gorgeous You. Ondanks al zijn talent werd Lucky Peterson nooit een blueslegende, maar dat kwam eigenlijk omdat hij ook jazz, rock, gospel en funk albums maakte. Want de bluespolitie is erg streng en in zo'n geval ben je geen echte bluesartiest. Lucky Peterson, Purple Rain.

Lucky Peterson, Purple Rain. Waylon, Ilse de Lange, Danny Vera, Jan-Willem Roy, dat zijn allemaal Nederlandse artiesten die ook internationaal door zouden kunnen breken. En dat geldt ook voor Anouk en Douwe Bob. Hier zijn ze samen. Hold Me.

Anouk en Douwe Bob, Hold Me. Lucky Peterson overleed zondag 17 mei 2020 in het ziekenhuis in Dallas. Hij was thuis onwel geworden, werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed dezelfde nacht om 2:25. Hij was 55 jaar. Hij was getrouwd met Tamara en ze hadden 4 kinderen. Lucky Peterson, Blues in My Blood.

Lucky Peterson, Blues in My Blood. Dan Vogelberg uit Illinois was een succesvol singer-songwriter. In 1979 maakte hij het album Phoenix en dat was een bestseller. Daarvan werden er ruim 2 miljoen verkocht. Hij overleed in 2007 thuis op Deer Isle, een eiland voor de kust van Maine. Hij was 56 jaar en dit was zijn grootste hit in Amerika. Dan Vogelberg, Longer.

Dan Vogelberg en Longer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. En bluesartiest Lucky Peterson uit Dallas, Texas liep vandaag zijn rode draad door het programma. Hij overleed op 55-jarige leeftijd. Lucky Peterson, I'm still here.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Venema. Hij komt uit Drentse, maar geest uit Friesland. En hij bespeelt de Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis. Van de cd van Edgar Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I like that rock and roll.

0: that rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje akoestisch opnemen. Wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die God voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch opgenomen is en de andere akoestisch opgenomen is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

Het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment vuur, maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe cd gemaakt. En door die cd die heeft opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Milsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting To Be Sung.

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Een single die u te bracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Loris van zijn nieuwe dubbel cd die net uitgekomen is. Een dubbel cd die hij weer gemaakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Rijen Zwart op de bas erbij. Ferry Laagendijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potten ook op drums. En Josh Teken op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent. Zoals altijd bij Daniel Loris. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de Nee-CD, de dubbel-CD van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Rinsima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Want die Jorva Trugge ook een CD uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de roots-muziek, die liggen hem ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe CD Cow Country. Ain't waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al, op tragische wijze overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. No Lord Neff. Een stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry, Muske en ik ook geweest ben bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer, Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, over die periode giet het, Texas 63, 68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

Ja, dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, The Kind-Hearted Woman Blues. U de voet, de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staan ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. The Kind-Hearted Woman Blues.

anything is work for me. I got a car

0: That is evil all the time. She's a kind-hearted woman, but she studies evil all the time. You have to kill me, baby, if you have it on your mind. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. Shake your hand goodbye. I can't give any more my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old uit 1936. Het geruis op de plaat dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, heeft, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem opgenomen. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook opgenomen door Todd Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Beersfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren Johnson, en door van zijn versie dus van de Kind-Hearted Woman Blues.

De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man, hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op een nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60er jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Mo, de bekende blueszanger Cap Mo. Edgar Winter en Cap Mo in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Capmo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of Gigi Gale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai dat is Laying on the Tracks.

heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means, Laying on the Tracks. Daniel Loos die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is, ja, is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zit er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Daniel Loos, zeg maar wanneer van zijn nieuwe CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakte, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drang heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo. De Loan Shark Blues.

Hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Ondanks, als gevolg van alle rumoer in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, In Too Deep, en misschien wel Misinformation.

Een mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben we er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En we besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: BR549, dat is een Amerikaanse hillbilly band rond gitarist Chris Scruggs. En dat is een teller uit een beroemd muzikantengeslacht. De hele familie zit in de country en in de bluegrass, maar de jongste Scruggs speelt rock. BR549, that's what I get.

BR549, that's what I get. The Gorge uit Austin maken al jaren sterke albums. Ze hebben veel werk als liveband, maar de albums zijn nooit een commercieel succes, terwijl de Amerikaanse muziekpers dacht dat ze de band zouden opvolgen, maar dat is er nooit van gekomen. The Gorge, My Name is Jock.

The Gorge, My Name is York. Slade Cleaves, dat is een singer-songwriter uit Maine. Hij kwam naar Austin om daar carrière te maken en zijn album Broke Down kreeg lovende recensies. Dit is het titelnummer van zijn volgende album. De gitarist is Gurf Morlix en Eliza Gilkerson is de achtergrondzangeres. Slade Cleaves, Wishbones.

Railroad Earth, Mighty River. Tift Merritt kende de nodige alcohol- en drugsproblemen, maar ze blijft wel een goede singer-songwriter. Dit komt van haar album Tambourine. Gary Lewis van de Jayhawks is de achtergrondzanger. Tift Merritt, Ain't Looking Closely.

Greatest Merit Ain't Looking Closely. Scott Miller uit Knoxville was daar de zanger van de V-Roys. Aan soloartiest begon hij in het voorprogramma van Joe Eli en Steve Earle. En hij probeert altijd wat humor in zijn nummers te stoppen. Hij maakt in de studio gebruik van gitarist Dave Grissom en drummer Greg Morrow. En dat zijn beroemde studiomuzikanten in Texas en Tennessee. Scott Miller, I Won't Go With Him.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Blues White album is het album van deze week. En bluesartiesten kunnen van ieder nummer blues maken. Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco deed dat met dit nummer van The Beatles. Joe Louis Walker, While My Guitar Gently Weeps.

Joe Louis Walker, While My Guitar Gently Weeps. Chris Christofferson nam deel aan de totstandkoming van een album The Unbroken Circle met louter nummers van de Carter Family. Daar deden verder Sheryl Crow, George Jones, Willie Nelson en Johnny Cash aan mee. En dit is wel een uniek nummer, want Chris Christofferson wordt begeleid door de Nitty Gritty Dirt Band, Gold Watch and Chain.

0: Chris Christopherson en de Nitty Gritty Dirt Band, Gold Watch and Chain. Rodney Crowell uit Houston heeft de bijnaam The Houston Kid, maar intussen is hij een grote jongen in Nashville. Hij is daar als zanger, gitarist, songwriter en producer erg gewaardeerd en gerespecteerd. Hij begon overigens als gitarist bij Emmylou Harris. En de basgitarist op deze opname is Michael Rhodes, en dat is de basgitarist uit de begeleidingsband van Joe Bonamassa. Rodney Crowell, The Rock of My Soul.
1: The rock of my soul went to church on Sunday. The rock of my soul went to work on Monday. Clean across the levee by the railroad tracks.

0: Sidney Crowell, The Rock of My Soul. James McMurtry uit Texas is de zoon van een bekende schrijver. Junior schrijft geen boeken, maar wel prachtige nummers. En de organist die u hoort, dat is Ian McLagan. En die kennen we nog van de Small Faces. James McMurtry, Out Here in the Middle.
1: They broke into your car last night. Took the stereo.

James McMurtry Out Here in the Middle. Rainy Day Music, dat was werkelijk een briljant album van de Jayhawks, want Gary Lewis en Tim O'Regan beheersen evenals de Everly Brothers, de band en Crosby, Stills en Nash de perfecte samenzang. De Jayhawks, All the Right Reasons.

The Jayhawks, All the Right Reasons. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Lucinda Williams doet al jaren hetzelfde, maar haar fans krijgen er geen genoeg van. Met haar zeurderige wijze van zingen onderscheidt ze zich wel. En op haar album World Without Tears staat het weer boordevol met dergelijke nummers. Lucinda Williams, Ventura. Thank you.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Ken je het nummer Hallelujah, I Love Her So? Misschien wel in de uitvoering van The Animals, The Animals. Maar het origineel, dat is van Ray Charles. En ik heb een hele nieuwe uitvoering van The Sully Band. Een band die jij waarschijnlijk niet kent, uit Californië. Uit het zuiden van Californië, uit San Diego. Daar draai ik straks drie nummers van. Maar we beginnen met een nummer uit Noorwegen van Jesper Lindell. Van de cd Twilights, West Coast Rain.

Uit Zweden komt deze muziek van Jesper Lindell. Of Lindell, net hoe je het nu wil. Hij wil eigenlijk ooit voetballer worden, maar daar kwam er niet van. En het kwam gewoon warm bij de post in Zweden. In Gothenburg, want daar verhuisde hij later naartoe. En toen vormde hij een band die heette King Harvest. Wel een mooie naam trouwens. Die hadden ze ontleend inderdaad aan de band uit Amerika. En dan weet je al dat het wel een beetje in de sfeer zit van de Americana. Twilights, ook een nummer trouwens van de band. Dat is de titel van de cd van Jesper Lindell. Back to Grollo, dat is gewoon Nederlands, maar het is geen Drents. Het is van de band Electric Blues. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to Grollo. Ze speelden allemaal de nummers van QB and the Blizzards, zowel vanaf het begin als ook later. De nijere nummers, zeg maar, van de laatste CD, Cats Lost. Dat doet ze hartstikke verdienstelijk. Ik vind dat ze hartstikke knap doet. En dat ze ook niet alleen maar daarvoor de hand liggende nummers speelt, maar ook de wat minder bekende nummers. Een paar weken terug was ik bij een optreden van hun in de Zuiderhof in Zuidwolde. En daar speelden ze bijvoorbeeld Perfection, een bekend nummer van Badfinger. Hartstikke mooi uit te voeren, vond ik heel erg goed. Van de cd draai ik één nummer, mooi, flink lang nummer van Electric Blues, Somebody Will Know Someday.

prachtige versie van Electric Blues van het nummer Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. Van de cd Back to Grollo, die op 30 april gepresenteerd wordt. Het komt er eindelijk van. Ze bent er al een paar jaar mee bezig. De voorbereiding die gaat nog verder terug, maar hij zal al uitgebracht worden in 2020, 2021, maar door alle coronatoestanden kan het nou eindelijk op 30 april 2022 bij Café Hofstegen in Grollo. De cd Back to Grollo, met een hele mooie hoes erbij. Een schildering die erop staat, van die ook in het museum trouwens weer komt, in het C+B museum in Grollo. Dus je kunt een mooie combinatie maken. Je kunt 's morgens mooi vanaf 11 uur kunt naar het museum gaan, en dan ga je 's middags naar de presentatie van de cd Back to Grollo. Als dat nog kan, als de plek is, maar van de Veurden Berlin goed kijken. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Duke Rubberlar. They Call It Rhythm and Blues. Vandaag nog een The Things I Forgot To Do.

The Things I Forgot To Do van de nieuwe CD van Duke Rubberlar. We gaan naar Nederland. We gaan naar The Kick. Dat is een bandje volgens mij uit Rotterdam. En daarin speelt Paul Zoontjens, toetsenist bij The Kick. Maar die heeft ook een andere naam. Die werkt ook onder de naam Simon Keats. En als je de naam Keats hoort, dan denk je ook wel bij al snel geneigd te denken aan de Engelse dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821, dus niet aardig lang leeft, maar wel een prachtig oeuvre Nolan. Nou, Simon Keats die heeft een cd gemaakt die heet Falling Star. En dat is een beetje in de vorm van Ziggy Stardust of Jimmy Dee van de Fatal Flowers. Het verhaal eigenlijk van iemand waar wat met gebeurt. In dit geval dan is het verhaal van James, de fictief personage James. Die komt in al die nummers die op de cd Falling Star stort terug. We draaien door van Back to Doolin.

Simon Keats van Nederlands Bodem van de CD Falling Star, nummer Back to Doolin. We gaan naar Amerika, naar de band The Wild Roots. Dat is de band van Victor Wainwright. En dan moet je dat niet verwarren met Loudon Wainwright III, die getrouwd was met Kate McCarrigal, en waarvan Rufus Wainwright weer de zoon is. Maar dat is een andere familie Wainwright, die wat meer uit het zuiden van Amerika komt, uit de blueswereld. Door is een cd van u te komen van The Wild Roots, want die... Victor Wainwright die werkt dan samen met Steven en Patricia en Dees. Dat bent weer mensen uit de wereld van Pat Travers en Todd Rundgren en Hall & Oates en zo. Dus het is een mix van blues en van wat experimenteelere muziek. De band die heet dan The Wild Roots Sessions Volume 2. Dat is de cd die net uitgekomen is, en door van het nummer The Bad Seed.

Wild Roots met The Bad Seed en op orgel Lucky Peterson van de CD Sessions Volume 2. Het is blues, Doris Drinaar, op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Het is weer zover. Drie keer recht is scheepsrecht, zegt ze dan. En het nummer waar het om giet is Hallelujah, I Love Her So. En die begon, zei ik al, misschien wel het meest bekend door The Animals, de Engelse bluesband met Eric Burdon als de zanger. Maar de aanleiding is een cd van de Sully Band. Die kwam ik tegen, dat is een band uit San Diego, in het zuiden van Californië, op de grens met Mexico. Hele grote band, tienkoppige band. Die hebben een cd uitgebracht die heet Let Straighten It Out. En daarop kwam ik dat nummer tegen. Het oude nummer eigenlijk van Ray Charles, maar in de uitvoering van de Sully Band.

Dit is van de debuut-cd van de Sully Band uit San Diego. De cd Let's Straighten It Out, Hallelujah, I Love Her So. Het origineel is al vele en vele older. Is uit 1956. Dat is namelijk van Ray Charles. De geweldige blueszanger, soulzanger. Man die eigenlijk alle muziekstijlen met elkaar combineerde. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel. En ook nog soul en ook nog country muziek zelfs. Een genius, wat hij ook wel noemt. Brother Ray, dat was zijn bijnaam. Het origineel uit 1956 van Ray Charles. Hallelujah, I Love Her So.

geweldige performer Ray Charles in 1956. Het origineel Hallelujah, I Love Her So. Ja, en dan moet er uiteraard ook nog een derde bij komen. En dan gaan we wat aan het zoeken van welke ze draaien. En toen kwam ik die ting van Livingstone Taylor. Livingstone Taylor, dat is een van de leden van de familie Taylor. De broer inderdaad van James Taylor en van Kate Taylor. En ook nog van Alex Taylor. Een hele muzikale familie. En Livingstone Taylor die is ietsje wat meer de kant op begonnen van folk en een beetje jazzachtige muziek erbij. James Taylor is natuurlijk heel bekend geworden met het nummer Fire and Rain. Maar Livingstone Taylor die maakte in 1997 de cd Ink. En daar stiet zijn versie op van Hallelujah, I Love Her So.

drie totaal verschillende versies van Hallelujah, I Love Her So. Het origineel van Ray Charles in 1956. De aanleiding was een cd van de Sully Band. En die cd die heet Let's Straighten It Out. En de laatste versie die hij hoorde die was van Livingstone Taylor in 1997. Dan nou, we gaan weer naar 2022. Een nieuwe cd van Kate Henry, de cd On My Way. Een gitariste, ja, ik moet zeggen, ja, zangeres, gitariste uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Een mooie cd, Got Me Good.

Een beetje rock, een beetje blues, soms ook een beetje country erbij. Dat is het materiaal wat op deze nieuwe cd van Katie Henry, On My Way, staat. Meer country eigenlijk, maar niet de traditionele country die uit Nashville komt, maar country die uit Texas komt. En er komt vaker wat tegendraadse country vandaan. En dat is ook in de muziek van Paul Corton is dat het geval. Want die eerder al een beetje in de Texicana-sfeer zat. En hij bracht een cd uit Room 41. Dat was over een hele donkere periode in zijn leven met veel drugs en ziekte en drank en dat soort zaken. Hij is nu met een nieuwe cd uit te komen, Country Coming Down. En daarin is hij ook niet bepaald middle of the road country, zeg maar. Om maar één zin te citeren over de countrysterren van tegenwoordig. Zeg hij, I was driving tractors before it got sexy. Real cowboys don't rock to Kenny Chesney. Kenny Chesney, dat is zo'n gladde countryzanger uit Amerika. Hij is wat meer van de tegendraadse blues. Met vette bas erin en stevige drums erbij. En in een nummer als Country as Fuck, een van de eerste nummers die erop stiet, dan geef hij ook flink af tegen al dat, dat gladde gedoe, zeg maar. Paul Keaton van de cd Country Coming Down High Heels.

Paul Gayton van de CD Country Coming Home High Heels. Dit is muziek in de sfeer van de Country Outlaws van wel eer van meesters Waylon Jennings en dat soort types. Muziek voor bij de tapkraan, zeg maar. Larry McRae, al eerder wat van de draait in de vorige aflevering van Harry's Blues. 30 jaar actief in de bluesmuziek en nu een cd maakt met allerlei bekende meesters mee, Joe Bonamassa. In dit geval met Warren Haynes, de gitarist van Govan Mule, Down to the Bottom.

Ik denk dat alle drie gitaristen die aan deze cd van Larry McRae metwerken, dat die allemaal in aan bod kwamen. Joe Bonamassa, Warren Haynes en Joanna Connor. En misschien Reese Winans op piano of op keyboards in elk geval ook nog wel. Uitstekende cd, kan niet anders zijn. Larry McRae van de cd Blues Without You. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik zeg nog even 30 april, dan is de presentatie van de cd Back to Grollo van Electric Blues. Dat is bij Hofstegen in Grollo. En dat kun je mooi combineren met een bezoek aan het C+B Museum in Grollo. Samenstelling en presentatie van dit programma Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met nog een nummer van The Wild Roots van die cd Sessions Volume 2. En ook door speelt Lucky Peterson weer op met het nummer van The Wild Roots, The Threads of Time.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Arthur Big Boy Crudup. Zegt die naam hoe wat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, het nummer van Elvis Presley. Heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bij wie zo spreken, maar Arthur Boy Crudup, Big Boy Crudup, niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur Crudup. So Glad Your Mind, dat hebben wij straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready.

0: Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en een carrière van 64 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, bent u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67 en allemaal in die periode. Maar het is gebeurd, The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in elk geval, een heel klein plekje. 400 man woont daar. Een rodeo town, zoals dat, dat in Amerika noemt. Meestal komt u de hele buurt komt daar naartoe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de Maite Weert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij weet wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben. Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.
1: I've got a plan, I wanna start a band, I want it to be the best in history. I wanna take my time and do it right. If it's worth doing, it won't happen overnight.

around. Ja, dit is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton, Patrick Morgan. I want to start a band. En dan weet door de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emmylou Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan. En neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van u te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de CD If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues soulzangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Dat is een kemenier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Dat is een

Jackson van Hound Mouse. Een trio uit Indiana, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek me wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen psychedelische muziek, maar het is wel muziek die een beetje introspectie in zich heeft van hoe giet het allemaal in het leven. Vroeger had een zanger die heette Andy Pratt. En die kunnen van die hele mooie nummers maken die, ja, voor de mensen ook wel tot troost strekken. Nou, misschien moet je deze muziek toch ook een beetje onderrekenen. Fubu Hunt and the Gatherers van de cd Neither One of Us Is Wrong. En het nummer dat heet Good Blood.

Best aardige muziek toch van deze cd. Neither One of Us Is Wrong. Ja, dat zal wel zo wezen, maar dit is hele prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pooba Hunt en The Gatherers met Good Blood. Harry's Blues, de Lustre Noord. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen heeft hij te schreeuwen. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de cd Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

De versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1904 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die je herkent door allerlei dingen in I Believe I Dust My Broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug in de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zo vullen zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60e jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tiende al de achtergrond van die band. En dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low het later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opgenomen heeft van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik maak zo straks tegen een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net iemand anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. Als de naam Susana Santo hoort, dan denk je al lichtkaars van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans, wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou een keer is. Een nieuwe cd die zij maakt heeft, waar ze onder andere William Clark op metwerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet hoor. Ik zal het even voor u opsturen van wie het precies was. Kerry Clark, uitstekende gitarist, die speelde erom met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Suzanne Dos Santos met Gary Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een beetje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang. Want dat is wel heel ver terug. Maar die ben in contact gekomen met Robert Ellis. Ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaner man. Uitstekende producer. Maar ook een solo-artiest. En die heeft een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is een mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel uditiet van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas, een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel, in de wereld van de Americana, uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze, denk ik, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben stiekem nog een nummer van Katy Henry, waar we vorige week ook wat van draaien, van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar giet het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Cook van de bands doorgaan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan en het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Heeft een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Dat giet ook niet in de kolde kleren zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuigen van dat verhaal van hoe dat giet. Hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt, draai ik de Pawn Shop Dollar Bill.

0: samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Luther Allison nam een nummer van de Rolling Stones op. Dat deed hij met Coco Montoya als tweede gitarist en topdrummer Steve Potts uit Memphis. Het nummer werd 112 keer gecoverd, onder meer door Aretha Franklin, The Neville Brothers, Patti Austin en Lucinda Williams. Luther Allison, You Can't Always Get What You Want.

Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. Larry McRae uit Arkansas vertrok naar Michigan op zoek naar roem, maar hij moest jaren genoegen nemen met een baan aan de lopende band bij autofabrikant General Motors. In 1999 coverde hij een nummer van Bob Dylan en dat betekende zijn doorbraak. Intussen heeft hij 11 soloalbums gemaakt. Larry McRae, All Along the Watchtower.

Larry McRae, All Along the Watchtower. Etta James uit Los Angeles is de nooit overtroffen gospel, blues, jazz, rock en soul zangeres. Ze maakte 41 hits, ze had 43 albums en dit nummer kwam nooit op single uit. Maar er bestaat wel een mooie cover van Janis Joplin. Etta James, Ball and Chain.

Etta James, Ball and Chain. Het is een compositie van Willie Dixon en Otis Rush nam het in 1956 op. En dat nummer heeft heel veel geld opgebracht, want er verschenen covers van Savoy Brown, John Mayle, Little Milton, Led Zeppelin, Luther Allison, John Lee Hooker, James Cotton, Huey and the Blizzards, Gary Moore, The Rolling Stones en Joe Bonamassa. En dit is een actuele versie, want Otis Rush nam het nummer opnieuw op met gitarist Eric Gales. I Can't Quit You Baby.

Otis Rush en Eric Gales, I Can't Quit You Baby. David Gogo, dat is een bluesgitarist uit Canada. Hij stond al in het voorprogramma van Johnny Winter, Buddy Guy, Albert Collins en de Fabulous Thunderbirds. Hij heeft 18 albums gemaakt en dit is een cover van James Brown. David Gogo, This is a Man's World.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: House to House van Matt Anderson is het album van deze week. En als singer-songwriter schrijft hij zijn eigen nummers, maar hij kan ook heel verrassend covers zingen. Red House van Jimi Hendrix, Ain't No Sunshine van Bill Withers, My Old Friend the Blues van Steve Earle, Angel from Montgomery van John Prine. Dit is een compositie van Curtis Mayfield. In 1965 was het een grote hit voor The Impressions. Matt Anderson, People Get Ready.

Anderson met zijn achtergrondzangeressen People Get Ready. Van James Brown nummers is heel makkelijk blues te maken, zeker voor bluesgitarist Tommy Castro uit Californië, want hij stopt graag wat soul in zijn blues. Dit nummer werd ook opgenomen door Billy Branch, Iggy Pop en de Blues Brothers Band. Tommy Castro, Sex Machine. 1, 2, 3.

0: get home good.
1: Tommy Castro live, Sex Machine. Lucky Peterson overleed in 2020 op 55-jarige leeftijd. En hij was een fenomeen op de gitaar en het orgel. Hij komt oorspronkelijk uit Buffalo, maar hij opereerde vanuit Dallas. En hij speelde bij Etta James, Bobby Bland, Little Milton en Kenny Neal. Dit is een cover van de Rolling Stones. Lucky Peterson, Under My Thumb. Amen.

Lucky Peterson, Under My Thumb. John Hammond, dat is een blueszanger uit New York. Hij groeide op in Greenwich Village en is te horen op albums van Jimi Hendrix, Eric Clapton, Levon Helm, Michael Bloomfield, Dr. John en Duane Ellman. Hij heeft 39 albums gemaakt en dit is een cover van Bob Dylan. John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight.

John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In 1965 was het een single van Otis Redding en het nummer werd gecoverd door Chris Farlow, The Rolling Stones, Sandy Posey, William Bell, Percy Sledge, Arthur Conley, Jerry Butler, Ike en Tina Turner, Joe Cocker en Aretha Franklin. En dit is het boegbeeld van de New York Blues. Papa Chubby, I'll be loving you too long.

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars van Clarksdale North Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar ze begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
3: Ja, we hebben er nog even naar zocht. Het is het Restvale Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar zocht, want in Chicago, mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is een beetje zo'n beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen en die liep nogal op elkaar. Na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restvale Cemetery.
4: Oh ja, pak dit in. Ja hoor.
5: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe. Yeah.
4: Are there many visitors coming over here to see the grave?
6: Many people, many. Oh. All the time. Comes to visit Muddy Waters' grave. All the time.
4: How many?
6: How many? Oh.
4: Every week?
6: Uncountable, yeah.
4: Oh.
6: Every week.
4: And they're coming from everywhere?
6: Everywhere. We had just a gentleman maybe 2 weeks ago. Him and his wife drove from South Dakota to visit Muddy Waters' grave.
4: And unforeign visitors as well.
6: Yeah. Yeah, everyone. Everyone loves Muddy Waters.
3: Yeah.
4: Do you like Muddy Waters?
6: You know, I'm young, so I do like him. I have heard few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
3: The Mojo Man.
6: The Mojo Man, yeah. Okay.
3: Okay.
6: Right, the grave's right over there.
3: Yeah, okay, thank you very much indeed.
4: Okay. Het is een van die.
3: Van welke?
4: Van deze liggende hier, hè? Hier.
3: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restvale Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
4: Bijna bovenop hem.
3: Bijna bovenop hem. Dat is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren. In Roland Fork. Een zoon van Ollie. Die eigenlijk daar is blijven zitten. Terwijl hij met zijn moeder en later met zijn. Naar Stovall is gegaan. Een plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus. Uiteindelijk, na vele jaren speelden in de Delta, is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
4: Voor jou de belangrijkste?
3: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer op de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel. En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten en hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van ja, eerlijkheid ook had hij, die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij was altijd een promotor geweest van de bluesmuziek en dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters, the Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben in het midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En Eric Clapton die schreef er nog een voorwoord bij. Het is eigenlijk een heel leuk voorwoord eigenlijk. Hij zegt daar onder andere in dat misschien de grootste misopvatting over de blues is dat het is simply an opportunity to express sadness or anger about the injustice of life. En hij zegt dat zit er, natuurlijk zit dat er wel in. Maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is, er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen hebben Muddy Waters in zich. En voor zichzelf zegt hij dat hij heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
7: Gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child's coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout.

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. De Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeloof, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat die
1: Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Zwarte katten. En je had ook rabbit foods en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, die hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon...
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen, hè.
0: De geesten af te weren, hè.
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you, if you take wood from this cabin.
0: Ja. Nou, we gaan weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery. Het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken.
0: Ja.
1: Dan kunnen wij even verder praten.
0: Ja.
1: Hier een eindje van het graf vandaan.
2: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
3: Is he out here?
2: Yeah.
3: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
2: No. We're from a Dutch radio
3: from
2: and television.
1: Europe.
3: Oh, okay. Where is he buried?
2: Over there.
3: Oh, really?
1: Yeah.
3: Oh.
1: And his latest wife over here.
3: Okay.
1: Yeah. Here is.
3: Oh, Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear. Yes, okay.
2: Does his music say anything to you?
3: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years.
2: Hmm.
3: Yes, I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
3: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Yeah. Really didn't.
1: Yeah.
3: Died in 1983.
1: Mm-hmm.
3: Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
2: Thank you.
1: But he's pretty big in all the... In the world of the blues music,
3: right, exactly. One of the beginners.
1: Yeah.
3: Yes.
1: Yeah.
3: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born, in Rolling Fork, Mississippi.
3: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have. There's a big stone
3: but
1: too.
3: But his body is actually here.
1: His body
3: here.
1: is actually here.
3: All
1: right. Yeah. 68 jaar. And. Ja, want er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch... zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten. Zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die...
2: Hij ligt hier gewoon... Ja, tussen zien mensen eigenlijk, hè?
1: Ja, het is een derde vrouw, althans. En ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven.
2: Hmm.
1: En voor mij was het net wat Clapton zegt, een van de mensen in de... bluesmuziek en die de bluesmuziek populair hebben gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld. Van kleine barrigies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago tot bluesclubs in Japan. En over de hele wereld kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
2: Wat dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel, ja. En ja, god, in de hele blueswereld natuurlijk. Ja, het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
2: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw die... wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk 20 meter van het kantoortje af.
2: Hij vuurt kantoorstoor aan de linkerkant. Vlak aan de weg, daar vind je het graf van McKinley Morganfield, ja. Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat... Er zijn zoveel mensen die in de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben en praalgraven. En deze man, die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek in Amerika. Die ligt hier onder een steentje van, nou, wat zal het wezen? 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras.

0: Zullen we dit opvatten als zo'n ode aan Muddy Waters? Five Long Years van Eddie Boyd. Maar een nummer wat ook vaak door Muddy Waters zong is. Hè?
1: Ja, en ik heb het ook wel eens op zijn naam zien staan.
0: Ook dus, dat zelfs?
1: Ja, maar dat klopt niet. Het nummer was wel degelijk van Eddie Boyd. En in dit geval is het een ode aan beiden. Want je weet, ze hebben allebei op dezelfde plantage werkt of leeft. En ze bent ook nog samen naar school gaan. Dus wat dat betreft komt dat mooi weer.
0: Want je hebt nooit een stuk van Muddy Waters op zich op de plaat of op cd zet?
1: Nee, niet dat ik weet, nee.
0: Nee.
1: Nee, nee. Nee. Nee, maar nou hebben wij niet zo verschrikkelijk veel covers gedaan. Ik ben toch meestal eigen stukken. En, ja, ik vind het toch leuker om je eigen tekst te schrijven waar je in kunt duiken dan dat je dat van een ander doet. Ik bedoel, dat blijft het toch een beetje joen, eigen blues. En in dat geval niet te veel coveren, zeg ik altijd maar.
0: Dit was Five Long Years, eind van de 60 jaren in de Rijnhalle in Düsseldorf. Dat concert is live concert, dat is op LP uitgebracht in 1968. Chicago binnen wij. Door is op de radio een bluesshow. Een hele bekende eigenlijk. Een titel ook die jij ook op andere zaken wel terugvindt. Blues Before Sunrise.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Boek dacht ik van Samuel Charles.
1: Ja, het is een stuk van Leroy Carr.
0: En, van oorsprong, ja.
1: Ja, ja, ja. En stiet ook trouwens op die From the Cradle CD. Van, is een boek wat zo heet. En het radioprogramma dat van de man waar wij het dan over gehad hebben.
0: Dat, daar gingen wij toen naartoe.
1: Daar gingen wij toen naartoe. Ja, en je moet niet, dat was een rit. Want wij wilden eigenlijk, dat moet je opzoeken. En die straten, dat is heel apart volk in Chicago. Dan denk je dat ze deur lopen, maar dan loopt ze niet deur. En dan moet je weer een blokje om. En dan kon je weer op die straat. En dat giet maar deur, en dat giet maar deur. Nou ja, zo bent wij uiteindelijk bij deze meneer, bij Steve Cushing ben we terechtkomen. En dan denk je dat je in een groot pand komt en in een grote studio. Maar dat is niet zo.
0: Heel bescheiden man die al, ik weet niet eens zo lang, maar die al jaren in de muziek bezig was.
1: Ja, hij was drummer geweest.
0: Ja.
1: Maar hij had een ongeluk gehad en hij was een beetje, hij kreupelde een beetje en hij leefde daar met zijn moeder, maar die was overleden. En van zijn moeder had hij eigenlijk een redelijk kwaadaardig hond die erft.
0: Och god, ja, die huurde hij zo af en toe nog wel eens een keer. Maar wij waren zeer hartelijk welkom bij hem. En uiteraard begon hij te vertellen hoe het begon was, de muziek.
2: Well, I found out I was a blues fan. I started collecting records after I got out of high school. I was listening to rock and roll. And the places that rock music was going sort of left me cold. And when I look back on it, the things that were bothering me were very mild. There were things like Deep Purple and Uriah Heep and Black Sabbath. And I just thought, God, I don't want to hear this stuff. And I found that there was music that had all the drum beats that I really liked, and it was blues. So the record that really led me to blues, believe it or not, was Fleetwood Mac and Albatross with Peter Green. Yeah. I didn't even know there was such a thing as blues, and I bought Albatross. And I liked all the things that Jeremy Spencer was doing without realizing that there was such a thing as blues or Elmore James. And one night I went into a bookstore here in Chicago, and the guy who was the clerk at the bookstore was Paul Guerin, who wrote the Memphis Mini book and the Poetic Spirit of the Blues and the book on Petey Wheatstraw. And he was playing a record by Elmore James. Well, I'd never heard Elmore before, and it was just, it was like a revelation. A whole world opened up. I thought, my goodness, you know, where did this come from? And I asked him who it was, and he said it was Elmore James. And the next day I went out and bought an Elmore James record, and it just picked up from there. So I knew that I liked blues, and I collected records, and I was just asking myself how I could make a living doing that. And eventually the idea of playing it on radio occurred to me. So I decided I went to broadcasting school, believe it or not. Columbia College here in Chicago, playing it on radio occurred to me. So I decided I went to broadcasting school, believe it or not. Columbia College here in Chicago.

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker. Van de gelijknamige cd, Blues Before Sunrise, uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij covert de 40er en de 50er jaren zo'n beetje in de blues. En hij bemoeit zich niet met wat daarna komt.
0: Zo van wat na 65 komt, zeggen.
1: Ja, daar was hij niet zo in geïnteresseerd. Hij vond het de kwalitatief ook niet zo goed. En hij had zijn eigen mening eigenlijk erover. Over die paar decennia, daar maakte hij die programma's over. En hij zei verder zei hij eigenlijk nog dat... ik zei op een gegeven moment van... ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten... als ze een living uit kunnen maken. Maar,
0: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
1: Ja, hij onderschreef het wel. Maar ja, hij was toch een beetje aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van... ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zijn... als je stekkie, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik ook wel grappig vind, hij vertelde iets eerder al dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, 4 uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
1: Ja, ja.
0: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmark.
1: Ja, ja. Nou ja,
0: dat bij een winkel.
1: Het is natuurlijk logisch, want die verkoopt... hij zal wel gefourneerd worden een beetje door...
0: ja, en is
1: gevoed worden door Bob.
0: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
1: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
0: Ja. Maar wat ik zeg wel, hij vertelde ook dat... want hij komt zelf uit de Budenwijk van Chicago, de blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt door de mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoenen van...
1: Sonny Boy Williams de Eerste.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoen gekocht had van Sonny Boy.
1: Ja, John Lee Williamson was dat.
0: Ja. Ja.
1: En hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, volgende week dan, ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
1: Ja.
0: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
1: Ja, Muddy was natuurlijk ook een womanizer, zoals men dat noemt. Hè? Hij was dat wel een woman's man en zo. En hij was natuurlijk niet vies van een vrouwie, zo her en der.
0: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, een gedistingeerde man om te zien. Hij had een paar cent op mijn hand, denk ik.
1: Ja.
0: Hij
1: en dat was in de zwarte wereld natuurlijk... helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat is, dat giet dan dubbel op, zou ik zeggen.
0: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook bol van, hè?
1: Ja, zeker.
0: Van verwijzingen naar...
1: wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen die de boel bedonden. Of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
0: Ja, ja.
1: In alle soorten en maten, en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik wel zeggen.
0: En een van de mooiste metaforen die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
1: Ja. De King Bee. Yeah.
0: En dan ben je een echte.
1: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger.

0: Titelstuk van de cd I'm a King Bee. Productie van Johnny Winter, Muddy Waters. Muddy Waters is zelf 4 keer getrouwd geweest. De eerste keer was in 1932, is hij trouwd met Mabel Berry. 10 jaar later kwam de volgende dame in zijn leven. Ja, je moet allemaal in het boek keurig net iets nalezen. Sally Ann Adams, ik weet ook allemaal nu de kopie ook niet.
1: Nee, wat? Dat kun je gewoon niet bijholen.
0: Kun je niet bijholen allemaal, ja. En later is hij getrouwd met Geneva.
1: Ja, en dat was dan een soort van anchorwoman. Ja. We hebben heel lang met samen woond. En die wist eigenlijk ook wel dat hij met anderen omging. Maar daar kwam het toch iedere keer bij terug. Dat schijnt dan toch wel een met de meeste backbone het West te hebben.
0: Want die ligt ook naast hem begraven op Restvale.
1: Ja, die ligt naast hem begraven. Ja, ja. Ja, ja.
0: En nog weer later is hij trouwd met Martha Jean Brooks. Maar dat was nadat Geneva overleden is.
1: Ja.
0: Ja, goed. En het aantal vriendinnen wat hij er nog naast had. Dat was ook legio.
1: Ja, dat wat moet je verder van zeggen? Zo giet dat door.
0: Zo giet dat in het leven. Nou, een van de vriendinnen, dat was Anna May. En daar heb je ook een liedje over gemaakt. Little Anna May.

0: Little Annie May. Ik weet niet of dat de vrouw was die bij hem in de buurt woonde in Chicago. Want een van zijn vriendinnen die woonde een paar straten bij hem vandaan.
1: Ja, ja.
0: Met twee kinderen van hem.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En hij dan in het boek leest dan. Ja, dan wordt er gewoon in beschreven dat hij met die vrouwen. Dan ging hij gewoon met toggies maken in zijn Cadillac.
1: Ja, ja, ja.
0: De kinderen zetten ze wat elke dag. Het is toch een wonderlijke wereld, hè?
1: Heel wonderlijk, ja. En dat schijnt dan toch niet de enige te wezen, want hij hoort het boek in handen kregen over Ray Charles, The Man and His Music.
0: Was net zo?
1: Dat giet nog een stapje verder. Ook een prachtige biografie overigens.
0: Maar het was natuurlijk ook de wereld van de zwarte mensen in de Mississippi Delta was ook een tamelijk informele wereld. Hij doorleest de helft van de mensen, of de helft, ja, waren buitenechtelijke kinderen. Heel veel, hè?
1: Ja. Wij zijn allemaal familie.
0: En ze trouwden ook over de puddenhok bewezen. Ja, zoals de juffrouw trouwens ook gebeurd.
1: Ja, het was net Drenthe van vroeger.
0: Eigenlijk wel,
1: een gesloten maatschappij worden. Elke neem met het was allemaal familie op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ze hield elkaar in staan, berekenen.
0: Nou, een die een centrale rol in zijn leven vervuld heeft van Muddy Waters, dat was Geneva. En ook daarover heeft hij een prachtig liedje gemaakt.

0: fugitive so bad, so bad. Right now I'm on my bended knee.
1: Muddy Waters met zijn ode aan Geneva, de vrouw die als het langste bij me west is en die ook in Nordstrom begraven ligt op het kerkhof in Chicago op Restvale. Ja, nou, nee, de vrouwelijke kant van de bluesmuziek of de invloed daarvan wil bekijken, dan moet je of het boek maar doorlezen van Muddy Waters, The Mojo Man, of je moet nou zijn muziek gaan luisteren, want het komt er heel vaak in vuur. In de teksten die gaat in, nou, ik wil niet zeggen in 9 van de 10 gevallen bijna, gaat wel over alle aspecten van de relatie tussen mannen en vrouwen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Want het is wel puur een macho-wereld, een hetero-wereld.
2: Ja, ja, daar kun je wel stellen. Ja. Ik heb daar nooit wat... Nee, dat is echt waar, ja.
1: Het is gewoon een macho-wereld. Ja. De blueswereld.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een kleine studio aan huis, microfoon, mengtafeltje en ontzettend veel platen. Jazeker, langspeelplaten. Enkele cd, maar toch vooral langspeelplaten van Steve Cushing. We praten volgende week verder met hem over de mensen die hij allemaal ontmoet heeft. Onder andere ook in zijn eigen muzikale carrière. Volgende week dus Blues Before Sunrise, Steve Cushing. En dan hoor je ook de tune van het programma. Harry's Blues werd vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Volgende week, dan ben we er weer. Tot dan.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De teleurstelling was groot binnen QB and the Blizzards toen het album Sometimes niet goed verkocht. En vanaf dat moment werd de motivatie van de bandleden ook minder. QB and the Blizzards, Every Time.

QB and the Blizzards, Every Time. Benjamin William Lattimore uit Tennessee noemde zich gewoon Lattimore. En hij begon als pianist bij Steve Lamo. En later bij Melco Records in Mississippi begon hij bluesalbums op te nemen. Dat werden er uiteindelijk 27. Dit was een bescheiden hit in Amerika. Lattimore, Sunshine Lady.

Letty Moore, Sunshine Lady. Het is een nummer van Ma Rainey uit 1924 en het nummer werd 443 keer gecoverd, onder meer door Ray Charles, Dave Berry, B.B. King, The Animals, Elvis Presley, Johnny Kendall en Janis Joplin. En dit is een opname uit 1962 van Laverne Baker, C.C. Ryder.

Laverne Baker, C.C. Ryder. Het was een hit voor de Falcons uit Detroit met zanger Wilson Pickett, die het nummer ook componeerde. En hij werd daarna meteen weggekocht als soloartiest door Stax Records. En in Memphis ontmoette hij Johnny Taylor, die het nummer vervolgens ook opnam. I Found a Love.

Johnny Taylor, I Found Love. Solomon Burke uit Philadelphia nam het nummer in 1963 als eerste op en daarna volgden Wilson Pickett, de Rolling Stones, Tom Jones, Colin James, Warren Storm en Albert Washington. En in 2011 werd het nog een keer opgenomen door de Nederlandse rock'n'roll zanger Bauke. Solomon Burke, If You Need Me.

Solomon Burke, If You Need Me. Bluesgitarist Milton Campbell uit Mississippi begon in Memphis bij Sun Records en daarna maakte hij platen voor Bobbin, Checker, Meteor, Stax, Glades, Golden, MCA en Melco Records en hij leverde overal kwaliteit. Little Milton, Annie Mae's Café.

Little Milton, Anime's Café. Doris Troy, dat was een achtergrondzangeres uit New York. Ze maakte nog enige tijd deel uit van de Sweet Inspirations. En plotseling had ze een grote solo hit. Het nummer eindigde 1 in Canada, 8 in Nieuw-Zeeland en 9 in Amerika. De Hollies hadden met een cover zelfs een wereldhit. En het werd ook nog opgenomen door Martha en de Vandellas, Lulu and the Lovers, Anne Murray, Ian Matthews, Linda Ronstadt en Brian Ferry. Doris Troy, Just One Look.

Doris Troy, Just One Look. Denise LaSalle uit Mississippi trok naar Chicago op zoek naar roem en daar werd ze ontdekt door Chess Records en haar single Trapped by a Thing Called Love werd een nummer 1 hit in Amerika. In 1982 keerde ze terug naar Mississippi, toen werd ze songwriter bij Melico Records en daarna begon ze een eigen platenlabel, Ordina Records. En ze had ook nog een eigen restaurant in Jackson, Mississippi, Blues Legend Café. Ze overleed in 2018 op 83-jarige leeftijd. Denise LaSalle, It Be That Way Sometimes.

Denise LaSalle, It Be's That Way Sometimes. Don Covey schreef schitterende nummers voor zijn band Don Covey en The Good Times. Maar andere artiesten scoorden er meestal grotere hits mee. Dit nummer werd gecoverd door Cliff Bennett en de Rebel Rousers, The Rolling Stones, Wilson Pickett, Robert Palmer, Delbert McClinton, Shamikia Copeland en Jeff Lynne. Don Covey. Mercy, Mercy.

Don Covey, Mercy, Mercy. Bobby Bland uit Tennessee zong een mix van gospel, blues en soul en kreeg in Amerika de bijnaam de Sinatra of de Blues. Hij werd samen met B.B. King groot in de bluesclubs van Beale Street in Memphis en hij scoorde 61 hits in Amerika voordat hij overleed in 2013 op 83-jarige leeftijd. Bobby Bland, Sunday Morning Love.

Bobby Bland, Sunday Morning Love. De Drifters, dat was een Amerikaanse hitband. Dit nummer werd een top 5 hit in Amerika en het werd gecoverd door de Rolling Stones, Billy J. Kramer en de Dakotas, Sam & Dave, The Undertones, Los Lobos, John Mellencamp en Aaron Neville. De Drifters, Under the Boardwalk.

The Drifters, Under the Boardwalk. B.B. King uit Mississippi was zo populair in Amerika dat hij in 1956 maar liefst 342 keer optrad. En hij is dan ook een van de weinige bluesartiesten die rijk werd met blues. En dat leverde 73 hits op. B.B. King, Sweet Little Angel.

B.B. King, Sweet Little Angel. Joe Tex uit Texas was een Southern Soul zanger en dat genre was waanzinnig populair in de zuidelijke staten van Amerika. Hij had 37 hits toen hij in 1982 dronken in zijn eigen zwembad viel en verdronk. Hij was 47 jaar. Joe Tex, Hold What You've Got.

0: One, two, three. Yes, she will. Yes, she will.
1: Joe Tex, Hold What You've Got. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Otis Redding uit Georgia kwam in 1967 om het leven bij een vliegramp in Madison, Wisconsin. Hij was pas 26 jaar en tot op heden is hij door geen enkele soulzanger overtroffen. Otis Redding, I've been loving you too long.
2: I've been

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Werewolves of London, die titel, wat doet die aan ding? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keer scheepsrecht. Maar we beginnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chiffon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke. We'll be right back.

De Funk Rants Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mooi door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and me and trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Letcher van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat hij op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst staan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aangegeven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvis Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana naar Sophie and the Broken Things en Elvis Shane naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, die mag wel inbezing van de cd die hij uitgebracht heeft, is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, of 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Caleb Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat het toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas, nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken met dat als titel. Nou, dat heb ik gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Een man die al heel veel cd's maakt, een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de Olderman, de John Lee Hooker, Muddy Waters, Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

De hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de cd Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel. Een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een cd van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Er moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer speelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 62 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003, geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerkt. Don Henley van de Eagles werkte met, Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met, Ry Cooder, David Lindley, de Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal nummers op een nummer hebt op die tribute LP. Enjoy Every Sandwich. En ene die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon er ooit bij in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Chiffon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Chiffon, over Warren Chiffon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We blijven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Browne. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige weken draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

Ja, het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of je dat nee licht gezien hebt, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Diné's cd Treasure of Love. Er staat nog een ander nummer op, ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt er wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Towns Van Zandt, Snowing on Briton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Tezing, ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Briton.

Flatlanders met een compositie van Towns van Zandt, Snowing on the Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Eli. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones, en daar weer nog bij Step Ahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar heeft vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Harry's Blues door Lusten Nino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan, een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En daarvan het nummer Flippin' and Floppin'.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de fototentoonstelling Blues in Heaven. En gast aan tafel is Cor Tubben. Cor Tubben die bekend is van onder andere de Marvins in het verleden en tegenwoordig speelt hij in de Heren Oud-Zuid. Er is meer muziek in Drenthe dan QB and the Blizzards en daarover hebben we het in deze aflevering. Maar we beginnen met muziek van Muskee, Going Down.

0: 1991, Musquet Live, Going Down. Cor, waarom deze keus?
1: Ja, dit is nummer van Don Nix, maar ik ken de uitvoering van Freddie King. Mm-hmm. Dat vond ik een ontzettend toffe uitvoering. En ik heb de man ook al een paar keer live gezien, van onder één keer zelfs in de Kolk en Assen.
0: Zo, Freddie King?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En de andere Kings heb ik ook al een aantal keren gezien. Albert King één keer, maar Bibi wel iets van 5 keer of zo.
0: Zo.
1: Maar de laatste keer was het wat minder met Bibi King en liet veel van zijn gitaarpartijen over als de tweede gitarist. Dus
0: ja,
1: toen
0: ja.
1: was de gezondheid al bar en bar minder.
0: Jij bent zelf gitarist natuurlijk, dus extra belangstelling voor de gitaar neem ik aan.
1: Ja, maar niet alleen dat hoor. Het is in eerste instantie de song.
0: Mm-hmm.
1: En dan de meest waanzinnige capriolen die je gitarist uit kan halen. Steve Vai bijvoorbeeld, net zo jongens. Ja, notenpoepers over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van. Het gaat mij om de song en de intentie waarmee die gemaakt wordt en wat men erin stopt.
0: Ja.
1: Aan energie of intensiteit.
0: Ja.
1: Dat soort zaken.
0: Wanneer is de muzikale carrière voor jou begonnen?
1: Ik speelde voor het eerst 1963 live, toen ik 15 was.
0: Bijna, ja, vergelijkbaar met Harry Musquet, denk ik.
1: Ja.
0: Die speelde toen, denk ik, in de Mixtures.
1: Ja, dat is jazzgezelschap.
0: Ja, nee, of de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz.
0: Nou, een van die twee in elk geval. 65 begon hij met Cube in the Blizzard.
1: Ja.
0: Dus je bent van diezelfde generatie.
1: Nou, Harry is wat ouder, hè? Of was wat ouder.
0: Ja, ja,
1: ja. Maar wel ongeveer dezelfde leeftijd als Hans en Ilko bijvoorbeeld.
0: Hoe begon dat bij jou dan?
1: Shadows.
0: Oké. Okay.
1: Dat wel.
0: Ja, maar kom je uit een muzikale familie?
1: Nou, mijn moeder zong. Die zong in de kerkkoor. En mijn vader speelde mondorgel. En er was... bij ons was er ook altijd... Ja, ik kom met een dorpscafé. En af en toe was hij dansen. En dan vond ik de muziek altijd prachtig.
0: Ja.
1: En er waren ook van die amateurwedstrijden. Teenage shows noemde men dat toen.
0: Ja.
1: Ja, en daar was ik helemaal gefascineerd door.
0: Dus, ja, want jouw broer speelt ook gitaar.
1: Ja, Frans die heeft dezelfde input eigenlijk.
0: Ja. En jouw andere broer Ben is wel een groot muziekliefhebber, maar speelt hij zelf ook of niet?
1: Nee. De oudste twee broers hebben vroeger pianoles gehad, Ben en Ton.
0: Ja.
1: Maar het was aan hun alle twee niet besteed. Totaal niet.
0: Nee. En de jongere generatie geen pianoles en die wel?
1: Ja, meestal autodidact. Hoewel, ik ben rondom mijn 30ste ben ik wel begonnen met een eerste aantal jaren een klassieke gitaaropleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook nog een jongere zus. Die heeft zichzelf ook piano spelen geleerd. Maar heeft later ook wel les genomen. Dus ja, de jongere generatie die heeft wel wat van de genen meegekregen.
0: Ja. En wat was het eerste band waar jij van enige betekenis in speelde?
1: De Marvins eigenlijk.
0: Dat begon het.
1: Ja, want die is een andere naam. Maar toen de Marvins. Nou, en daar zijn we behoorlijk mee aan de weg in die tijd.
0: Ja, wat voor soort orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals talloze bandjes in die tijd. Covers. Dat was dus in Groningen had je even van die coverbands. Nou ja, wij zaten in de Kanaalstreek.
0: Ja.
1: En Hedrick met Vaven, toen gespeeld werd. Het begon met Cliff Richard, de Shadows. En later kreeg je de Engelse Mercy Beat en dat soort invloeden.
0: Ja.
1: Ja. Maar in feite gewoon een coverband hoor.
0: Ja, ja.
1: Eigen werk was er niet bij.
0: De blues kwam er nog niet zozeer bij kijken.
1: Oh, jawel. Maar dan via de Stones kwam dat binnensluipen.
0: Oh, ja. Ja, ja.
1: En later dan kocht je die platen van dat label, dat Chess label uit Chicago. Met die Waters-platen en Howlin' Wolf en zo. En daar deed je ook wel iets van, ja.
0: Hmm. Hey, jouw tweede keuze is een nummer van Too Blind to See. De LP uit 1970 van QB and the Blizzard. Thursday Night. Waarom dat nummer?
1: Nou, hier hoor je dus de Zwolse invloed, de klassieke invloed van Helmi van de Vecht.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt de standaard blues muziek van eigenlijk losgelaten en neigt meer naar klassieke invloeden. De harmonieën zijn ook duidelijk van de hand van iemand die geschoold is, dat hoor je wel. Ik vind het een heel fraai nummer. We hebben dit trouwens met Hier en Af Zuid gespeeld tijdens het QB-festival vorig jaar in het QB-museum. Maar dan in een instrumentale versie.
0: Ja, ja.
1: Het is gewoon een hele fraaie song. Goed gemaakt, goed gezongen. Het is een fraai lied.
0: Het is ook wel een beetje tekenend voor die tijd, denk ik, van dat ook de dwarsfluit er een belangrijke rol in speelde.
1: Ja, maar die is niet leidend.
0: Nee. Nee, maar ik kan me herinneren. Ik zag trouwens gisteravond, zaterdagavond, zag ik iets op tv over Super Sister.
1: Ja, ik ook.
0: ook weer die dwarsfluit. Ja. Jethro Tull, dezelfde periode ongeveer.
1: Ja.
0: En hierin, in dit stuk ook, Thursday Night.
1: Yeah.

0: Thursday Night Cuban Blizzard 1970. De klassieke invloed is duidelijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Zowel in de fluit als in het orgel kun je duidelijk horen van dat Helmich daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: Bas Munniksma, denk ik, op dwarsfluit, of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja?
1: Als ik goed herinner.
0: Wanneer kwam jij in aanraking met Harry Musquet, met Cuban Blizzard?
1: Nou, ook ja, ik denk rondom 64. 65, ja. 64, ergens in die periode.
0: Dat je ze zag spelen? Of?
1: Ja, toen speelden ze vaak in de dancing nog, hè, met een ander repertoire dan het bluesrepertoire. Toen waren er dus nog ook ontzettend veel covers. Zelfs de Beatle-liedjes werden gecoverd, maar die zong Harry niet. Die vernoemde dat, die zong Hans Kins in die tijd.
0: Ja, ja.
1: En ja, er werd heel veel gecoverd door die jongens. Nou ja, en je ging zo vaak naar al die dancings, Zuidlaren, Gouden Leeuw, Van Hemmen en Gasselte, Park C. Veendam. Dus ja, automatisch raak je aan het praten met die jongens.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: En wanneer ontstond voor jou de gelegenheid dat je, nou, ik wil niet zeggen dat je mee kon doen, maar dat je ja, wat nauwer contact had? Of was dat veel later?
1: Ja, dat was later toen Harry aan de Smetana, of wij zingen in de volksmond Smetana met die Smetana, de Tsjechische componist. Toen Harry op de 4e, 5e, 6e, weet ik veel, woonde en wij de eerste. Ja, en toen kwamen we heel vaak bij elkaar over de vloer.
0: Jij bent op een gegeven moment ben jij naar Assen verhuisd.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Je hebt eerst nog een paar jaar in Amsterdam gezeten, eind jaren 60. Dat was de tijd dat
0: de wilde jaren in Amsterdam.
1: Dat Paradiso openging, de Melkweg ging open, Fantasio ging open. Nou, dus ik was continu daar te vinden. In het concertgebouw regende het van de ontzettend goede concerten. Massa's gezien,
0: ja,
1: in die tijd.
0: Wat herinner je zo nog?
1: De Hoek een paar keer, Led Zeppelin, Country Joe en de Vis.
0: Het legendarische concert van de Doors ook gezien toevallig?
1: Ja, toen zonder Jim Morrison. Want zonder Jim Morrison die had een beetje te veel gesnoept van de Nederlandse snoepgoed, laat ik het wel zo noemen.
0: Ja, ja.
1: En die is toen afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen heeft Ray Manzarek, de Doors toetsenist, die heeft toen toch het repertoire gezongen.
0: Ja,
1: en
0: er
1: was een dubbelconcert samen met Jefferson Airplane trouwens.
0: Ja, ja. Jongen.
1: Ja. Nou, en voor de rest heel veel, ja. Van toen ze nog relatief onbekend waren, allerlei komende waren, zoals Pink Floyd, Joe Cocker. Over ook heel mooi was, ik weet niet, die ken je vast en zeker wel. In Engeland, de Bonzo Dog Duda Band.
0: Oh ja, zeker.
1: Het was een complete circus.
0: Ja.
1: En het was fantastisch om die gasten live te zien.
0: I'm the Urban Spaceman.
1: Ja.
0: Van de Bonzo Dog Duda Band. Beetje cabaretgezelschap. Ja.
1: Ja. Ja. Ah, en in die tijd kregen we ook het Kralingen Pop Festival.
0: Oké.
1: De eerste werken hier bij Bettesbaan en Outcast tijdens de TT-nacht.
0: Ja.
1: Snel naar huis, douchen, uitsmijter, eten, hup, naar Rotterdam de Kralingen. Dus hebben we toch nog 2 dagen mee kunnen pikken van Kralingen.
0: Ja. Je eigen muzikale carrière, zeg maar, hoe heeft zich die ontwikkeld? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, heel veel bandjes, hè, gewoon. Niks wat echt landelijk iets betekent. Nee, maar wel in de noordelijke regio's.
0: Welke bandjes noemen ze een paar? De Marvins, dat is dan de bekendste band natuurlijk.
1: Ja, daarna hadden we met jongens uit Winschoten in de Stadskanaal en omgeving. Samson's Power. Daarna Shamrock uit Emmen met Jan Groening bijvoorbeeld. De befaamde drumdokter.
0: Ja, ja.
1: Toen ben ik gewoon overgekeerd naar Groningen met Frontpage, met Bert Velkamp, die kwam net uit Kajak en die had vroeger in de Zoo gespeeld met Eddie Meijer. En Eddie en Bert wouden een nieuwe band beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik ook een aantal jaren mee gespeeld. Maar, ja, daarna Downtown Blues Band. En met Jan Waddies, de pianist, hadden we nog een trio met Han Brinksma.
0: Oh ja, die hier nu op dit moment beneden bij de tentoonstelling Wind of My Eyes een workshop geeft.
1: Oh ja?
0: Adam Brinksma. Jazeker.
1: Oh,
0: jazeker. Samen met Hannes Langkaam.
1: Oh, nee, maar met de trio waren we veel makkelijker te plaatsen. Want je bent goedkoper dan de band.
0: Ja, ja.
1: We speelden zelfs een keer op een groot jaarfeest van, hoe heet die opleiding aan de vecht? Nijenrode.
0: Zo.
1: En er was dus een heel groot jaarfeest. De eerste lichting mensen begon 's avonds om 9:00. En toen zag ik daar voor het eerst de piepjonge Candy Dulfer samenspelen met Rosa King. De volgende lichting begon om 12:00. En wij, de laatste lichting, bands, verschillende dus, begonnen 's nachts om 3:00 te spelen. Ja, ja. Slopend.
0: Was iedereen dronken waarschijnlijk?
1: Nou, wij niet.
0: Nee,
1: de kop erbij houden.
0: Wat publiek betreft.
1: Ja, ja, zeker. Maar goed, we konden daar ook overnachten.
0: Ja.
1: Maar goed, daarna diende zich van, ja, Downtown Blues Band. In Groningen een soul band, Root Sister. Onder andere met Jan Diertens, een bekende assenaar.
0: Mm-hmm.
1: Hilbrand Wierga, die had met Worden Kick, had hij zelfs nog in Tokio opgetreden tijdens de Yamaha Bandstand. En wat nog meer? Swamp, ik speelde gelijktijdig in Swamp. Cajun Band, Psychico.
0: Ja.
1: Ja, ik zou vast nog wel iets vergeten. Nou,
0: en nu zit je in de Heren Oudzaad.
1: Ja, maar ook de Stokers.
0: En de Stokers, ja.
1: Samen met broer Frans en de Stokers, ja.
0: We gaan weer naar jouw lijstje, jouw muziekkeuze. Want de muziek van de gast is altijd leidend. En die gast, dat is Cor Tubben uit Assen. Time Passed Me By. Waarom deze, Cor?
1: Ik vind het een ontzettend lekker jazzy nummer. Het is lekker qua sfeer en heel relaxed. Ja, gewoon een tof nummer. Verder geen toevoeging.
0: Dan voeg ik er nog een beetje aan toe dat het wel in de periode was dat Harry wat last had van liefdesverdriet. En dat onder andere in dit nummer bijvoorbeeld, net als in Somebody Will Know Someday, dat het hier ook wel in zit. Time Passed Me By.
1: Ja.

0: Time Passed Me By. Tekst van Harry Musquet, muziek van Helmich van der Vecht van de LP To Blind To See uit 1970. Cor Tubben hier te gast in deze uitzending. In die periode dat Harry groot succes had, zeg maar, landelijk bekend was. Had dat ook betekenis voor de andere bands in Drenthe? Profiteerden die daarvan mee of leidde dat tot navolging?
1: Dat dacht ik niet. Nee, omdat die jongens die waren uniek in zijn soort, ook in heel Nederland. Dus. Je gelooft niet dat het verder invloed heeft gehad.
0: Nee, dat zag je in Den Haag bijvoorbeeld, zag je dat wel. De opkomst van de Motions, Golden Earring, Super Sister en dergelijke. Dat leidde tot een hele ontploffing eigenlijk van andere bandjes in Den Haag.
1: Ja.
0: Maar dat was in Drenthe in minder mate het geval.
1: In Groningen had je wel heel veel bandjes zitten.
0: In Groningen, ja.
1: Maar in Assen had je de Spencers met Bertus de Vrome bijvoorbeeld onder andere. En B. Hegen.
0: Ja.
1: Je had wel een aantal bandjes, maar om nou echt te spreken van een explosie zoals je kreeg tijdens het Groningen Springtij.
0: Ja.
1: Of zoals in Den Haag. Den Haag was toen de beatstad. Mm-hmm. Niet de bluesstad, maar de beatstad. En Groningen had je echt een explosie tijdens het Groningen Springtij. Maar dat had weer te maken met de lokale horecawetgeving.
0: Ja.
1: Want je kon 's nachts tot 4 of 5 uur open blijven, mits je live muziek had. Dat was een gemeentelijke verordening. En dat veroorzaakte een explosie aan allerlei mensen in Groningen.
0: Ja,
1: en dat werkte wel landelijk door.
0: Ja.
1: Een aantal die gingen toen landelijk ook behoorlijk doorbreken. Die kwamen goed aan de bak, laat ik het zo stellen.
0: Ja. Maar goed, dat is in Drenthe niet geweest. In die zin is Harry, Cuban Blisters, is ook uniek gebleven eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe heb jij de ontwikkeling van Harry als zanger meegemaakt? Wanneer je over zijn hele carrière bekijkt, hoe heeft hij zich ontwikkeld in jouw beleving?
1: In eerste instantie van een man die covers zong en toen de blues introduceerde. Er zat nog wel vrij veel rock-invloeden in. Harry had er wel eens een neiging in mijn beleving om zich een beetje te overschreeuwen. Een beetje overdaad, maar niet storend eigenlijk. En hij had ook een fase dat hij behoorlijk trok naar David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears. En dat was al zo erg dat zijn stem daar een beetje op begon te lijken. Dat is eigenlijk helemaal niet des Harry's, zoiets.
0: Nee.
1: En hij heeft, uit al dat soort zaken heeft zich uiteindelijk zijn definitieve vorm gekristalliseerd. En dat was Mus.
0: Mus. Een stem die ook met name in de ballads ook heel sterk tot zijn recht kwam, vond ik.
1: Ja.
0: Dus misschien moeten we daar maar naar gaan luisteren, naar een ballad.
1: Ja, er staat er nog één op de lijst. Dus,
0: mooie rustige ballad van wat later, van de laatste CD Cats Lost uit 2009. Mama, won't you buy me a dream? Waarom dit nummer?
1: Ja,
0: het is elke
1: keer het is meer een gevoelskwestie. Ik vind het gewoon een ontzettend fraai lied. Heel relaxed gezongen. Het is meer een gevoelskwestie. Ik vind het gewoon een ontzettend fraai lied. Heel relaxed gezongen, samen met Lois geschreven.
0: Ja.

0: Mama, Won't You Buy Me A Dream? QB and the Blizzard van de LP. Nee, de CD Cats Lost uit 2009. En inderdaad, er zit een regel in. He was ready for the final flash. En dat sloeg inderdaad op Herman Brood. Ja. Dat hij ging springen, of dat hij sprong van het Amstel Hotel in Amsterdam. Hmm. Ze waren...
1: Hilton.
0: Hilton, sorry. Ja. Het waren hele, ze stonden heel ver van elkaar af. Harry Musquet en Herman Brood. En tegelijkertijd ook weer heel dicht bij elkaar.
2: Ja, maar dat kan ook te maken hebben met Harry Kinnen. Je had soms een behoorlijk extreem karakter.
0: Ja.
2: En dat stootte wel eens af.
0: Ja.
2: Ik bedoel, kijk naar Derksen. Je ziet ontzettend goed mee bevriend, zo gezegd.
0: Ja.
2: En dat is ook een fase geweest dat het even anders was. Kan ik me nog goed herinneren.
0: Zeker. Bepaalde nummers, I Don't Care en Where Rats Don't Go, herinneren daar nog aan. Dus, ja. Maar daar gaan we met Johan Derksen over een paar weken wel over praten in dit programma.
2: Ja, ja.
0: Ik wou het met jou nog even hebben over de gitaristen waar Harry mee gewerkt heeft. Jij hebt natuurlijk al die verschillende gitaristen heb jij ook gezien en meegemaakt waarschijnlijk. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe waren die onderscheidend van elkaar? Begon met Eelco natuurlijk.
2: Ja, nou, en Eelco heeft de toon gezet. Dat was een fabuleuze gitarist. En met een prachtige toon. En, ik was wel gecharmeerd van Eelco zijn spel. Veel meer dan bijvoorbeeld van Paul Smeng, die bijvoorbeeld later kwam.
0: Ja.
2: Die was weliswaar een functionele gitarist, maar daar had ik gevoelsmatig... Als ik

0: mij. Met Eelco wel.
1: Hmm.
0: Nou, en Erwin is ook een fabuleuze gitarist. Harry die heeft dus wel gezorgd dat er goede nieuwe aanvoer kwam.
1: Hij, gitaristen. Hij speelde altijd wel maar goede mensen eigenlijk, ja?
0: Ja. Bernard Reinke heeft hij ook nog gehad.
1: Ja, ja.
0: Maar Bernard is later een beetje de jazzrock kant op gegaan. Ik heb ooit nog een gitaar gekocht van Bernard Reinke.
1: Oké.
0: Okay, ja. Die was behoorlijk versleuteld door de bekende Groninger gitaarbouwer Arno Galema.
1: Mm-hmm.
0: En ja, die heb ik toen van Bernard overgenomen.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar nogmaals, ik was meest gecharmeerd van Eelco's, zijn spel.
1: Ja, daar begon het ook allemaal mee. En het waren ook vaak de gitaristen, naast de toetsenissen af en toe. Maar de gitaristen die ook de muziek maakten voor bij de teksten van Harry natuurlijk. Eelco deed dat in eerste instantie. Bernard Reinke ook een paar nummers. Ik herinner mij Victor onder andere. Paul Smink, alles op de Legend. Nou, ook een... Voor de liefhebbers een hele mooie LP in die periode. Mm. Nou, later heeft Erwin dat natuurlijk ook wel gedaan. En Daniel Lewis uiteraard.
0: Ja.
1: Jij bent zelf gitarist. Waar sta jij als gitarist? Wat voor soort gitarist ben jij?
0: Dat is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik speel heel veel akoestisch. Vooral op nylon. Kijk, daar heb ik die lange nagels voor.
1: Oh ja.
0: Om te tokkelen. Maar ja, ik heb een fysiek probleem gehad een aantal jaren geleden. Ik heb een keer een TIA gehad, waardoor dus de hand verlamd was.
1: Mm-hmm.
0: En er is wel weer goed gekomen, gedeeltelijk. Dus ik kan dit wel doen. Maar met het tokkelen, ja, dan zijn er wat problemen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik speel heel veel op nylon. En ook op staalsnarige akoestiegitaren. Maar dan wel iets minder dan op nylon. Ja, en elektrisch. Ja, waar moet je mee plaatsen? Daar laat ik maar aan andere mensen over, denk ik. Mm.
1: Maar ben je een man van de Fender of van de Gibson bijvoorbeeld?
0: Wel van de Fender.
1: Okay.
0: Ik heb wel eens een Fender van de Gibson gehad. Maar ik ben toch meer van de kleur van de Fender.
1: En
0: de klankkleur. Hij heeft een wijder... Ja, je kan er meer mee doen, vind ik.
1: Ja, ja.
0: Het is wel een bijtende countrygitaar. Hij kan voor funkslagen begeleidingspartijen gebruikt worden. Solo vooral met het halselement is heel prettig. Mark Knopfler die gebruikt een tussenstandje vaak. Van tussen het halselement en het middenste element. Mm-hmm. Nee, ik vind het een gitaar waar je veel mee kunt doen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat we maar even gaan luisteren trouwens naar de Gibson. Want ik wou even naar het nummer Johnny B. Goode. Wat ook op jouw lijstje staat, slaan we er eentje over. Maar de oude rocknummer natuurlijk van Chuck Berry.
0: Ja.
1: Want waarom heb je dat dan?
0: Nou, ik wou in eerste instantie doen van de live LP Live uit Düsseldorf.
1: Ja.
0: Want dat is echt, dat zit zoveel sfeer in dat optreden. Echt, ik vind het gek hoor. Er zit een drive en een energie in. En ik kon die CD nergens terugvinden. Misschien heb ik hem uitgeleend, ik weet het niet. Maar... dit vond ik een goede vervanging, Johnny B. Goode. Het is ook een high-energy rock'n'roll nummer. Ja. Meer rock'n'roll dan blues eigenlijk. Maar ik vind het een prachtige uitvoering. En ik heb hun dit nummer live ook vaak horen spelen.
1: Was jij bij dit afscheidsconcert aanwezig of niet?
0: Ja, ja. We zijn...
1: in Hilversum?
0: Ja, Luc Ringers. Die had, ik meen dat het Luc Ringers was. PvdA-raadslid. Luc die had een bus geshatterd. En nou... In no time was de bus gevuld met 50 Assenaren. Mm-hmm. En zijn we dus naar de VARA geweest, naar dit afscheidsconcert.
1: Ja.
0: Maar ja, later kwam dat uit op CD. Er is een tv-programma gewijd. Dus, dit nummer, ik vind het een prima uitvoering.
1: Johnny B. Goode.

0: 1974, het afscheidsconcert van Cube in the Blizzard bij de VARA, Johnny B. Goode. Trouwens, alle gitaristen waar Harry mee gespeeld heeft, de namen die jij net ook al noemde, Ilko, Bernard Reinke, Paul Smeenk, Erwin Java, die zijn allemaal onderdeel van de nieuwe tentoonstelling in het museum in Grollo. Omdat al die gitaristen ook meegewerkt hebben aan het schrijven van de nummers. En het thema van de nieuwe tentoonstelling, dat zijn de liedjes, de muziek van Harry Musquet. Dus ze vertellen er allemaal wat over.
1: Ja.
0: Jouw laatste keuze, of de ene laatste, want de laatste, daar zit nog een apart verhaal aan. Dat is Dancing Bear. Dat is uit een veel latere periode van Harry.
2: Ja, maar Harry kennende, hij is altijd wel een dierenliefhebber geweest.
0: Dat is de reden dat jij...
2: Hij was gek op Kas, hè?
0: De hond.
2: Ja, en later had hij nog... dan weet ik zo niet meer hoe die... Hij had toen 200, geloof ik, hè?
0: Ja, op het laatst had hij 200 in ieder geval, ja.
2: Maar in ieder geval, hij voelde zich wel betrokken bij dieren. En ja, Dancing Bear, dat geeft aan hoe er met dieren wordt omgegaan. En vooral misbruik van... Zoals in dit geval, de Dancing Bear.
0: Nog even, het schiet me zo opeens te binnen, hoor. Dit is de periode waarin hij speelde met Roy Couchel en Gino Janssen en met Hannes Langkamp en zo. Ja. Dat was een periode dat hij wat minder blues speelde eigenlijk, ja?
2: Ja, dat was de funk-invloed van die jongens uit Groningen, hè?
0: Ja, ja.
2: Gino was echt een funk-bassist.
0: Ja.
2: En de bassist samen met de drummer, je weet, de ritmesectie, die geeft aan... Waar je ingestuurd wil worden of waar je heen wilt sturen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nee, een heel andere band was het met een andere samenstelling, andere sound. Ja.
0: Wat vond jij daarvan?
2: Dat niet mijn voorkeur.
0: Oké, dat klinkt heel diplomatiek.
2: Ja, nou, maar goed, maar toch wel goede songs.
0: Ja, ja. Ja. Nee, maar het was wanneer je het ook ziet van... Ik heb het eerder in deze uitzending wel gezegd van... Harry, zijn carrière zit eigenlijk in drie perioden. Mm-hmm. 65 tot 80, Cube in the Blizzard. Ja. Dan van 80 tot 95, Musquet Gang, Harry Musquet Band. Ja. En dan van 95 tot 2011 is het weer echt de oude Cube in the Blizzard.
2: Ja.
0: Wat vind jij dan de leukste periode of de meest interessante periode?
2: De meest interessante. Kijk, toen ze jonger waren ze natuurlijk alles aan het ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: En dat was één grote verkenningsreis, denk ik. Maar later werd het, denk ik, wat meer uitgediept. En muzikaal wat meer uitgediept. In de zin van interessantere composities. Interessantere harmonieën. Ja. Maar om nou te zeggen, wat heeft nou expliciet mijn voorkeur? Nou... Oh. Laat maar. Ik weet het niet. Ja,
0: dan gaan we naar de periode Dancing Bear. Dat is eind van de vorige eeuw, 1998, van de gelijknamige cd Dancing Bear. Het titelstuk met duidelijke beetje Turkse invloed zit erin. Want er zit de lira zit erin. En dat had er natuurlijk mee te maken van dat die beren in Turkije... dat die daar getraind werden op gloeiende platen of zo. In geval. Harry vond het verschrikkelijk. De Dancing Bear.

0: titelstuk van de cd Dancing Bear uit 1998 op verzoek van Cort Tubben, gast in deze aflevering van Harry's Blues. Aflevering die er bijna op zit. Samenstelling en productie Albert Haar. Samenstelling van de muziek Cort Tubben. Techniek Karel Post. En we besluiten met een nummer van
1: T-Bone Walker,
0: I'm in Love.
1: Ik heb die man trouwens ook alweer live gezien.
0: Ook live, sure.
1: Ja, een aantal keren was het de American Folk Blues Festival in Nederland. Ja. En dan heb ik al die oude mensen, dat is Hoeker bijvoorbeeld.
0: Ja. Sonny Boy Williamson ook nog, of niet?
1: Die ook. Ja, ja. Shaky Van Horten, van allerlei heel veel. Dat was een Packers, hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En waaronder was hij zelfs één keer in Veenam geweest in de Zorgvliethal.
0: Okay.
1: Daar was ook T-Bone Walker, Jimmy Reed.
0: Ja, ja, echt de oude jongens. Ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Maar dit is een bijzondere opname, die heb je zelf meegenomen. Want jullie spelen samen, de Marvins en Cubby and the Blizzards.
1: Ja, dat was het reëren van... In Emmen had je een grote zaal, zaal Grimmen. Dat hoorde bij café-restaurant.
0: Ja.
1: En toen dan afgebroken werd, toen is er een afbraakgala georganiseerd. En broer Frans, die speelde de bas toen. En die heeft Harry gevraagd om mee te doen.
0: Hm.
1: En er werden dus een aantal mensen van oude Marvins. Het was een reunieoptreden. Dus Willem Drent, drums. Willem die later jaren mee met Left and Freddy speelde.
0: En maar ook bij Musquet speelde.
1: Ja. Nee, Willem niet. Bij Left and Freddy heeft hij jaren gespeeld. Oh, en bij Hegen.
0: Je hebt gelijk, ja.
1: Bij
0: Hegen. Ja, ja, ja.
1: Willem woont nou weer in Drenthe trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Na omzwervingen via Spanje en Noord-Holland. Maar goed, in ieder geval, er was dus een gelegenheidsoptreden zonder enige voorbereiding. En
0: Harry zong toen al als enige zong met jullie mee? Of
1: ja.
0: Er waren geen andere leden van de Blizzards bij?
1: Nee, alleen Harry. Dat was gewoon aftikken en spelen.
0: En jullie begeleiden hem?
1: Ja.
0: I'm in Love, daarmee beëindigen we deze aflevering. Cor, bedankt voor je aanwezigheid. En luisteraars, graag tot volgende week.
1: Oké. Okay.

0: applausje voor de Mavens, Jan Dierens, Kotjubben, Willem Drent, Paul en ons. Thank you very much. En als niet te vergeten, hier. Die organiseert dat ook mede. Dan stappen hier. Wat een paar. Ja? Dank u vriendelijk. Het was mijn plezier. Jammer. Heel jammer dat ze dit gebouw afbreken. Dat vind ik heel jammer. Ze hebben Bellevue al afgebroken. Nou is nog breken. Nou, wat moet je er nou mee? Met die rare speculanten. Hey, niks aan.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Derailers, dat is een country rock band uit Texas onder leiding van zanger-gitarist Brian Helfeld. Ze zijn razend populair in het Texaanse clubcircuit en dit is een eigen compositie opgenomen in 2010 in Dan's Silverleaf Club in Denton. De Derailers, Cold Beer, Hot Women en Cool Country Music.

0: The Derailers, Cold Beer, Hot Women and Cool Country Music. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Diego. Hij opereert tegenwoordig vanuit San Francisco met zijn hardwerkende band, want ze doen maar liefst 250 optredens per jaar. En Tommy Castro schreef het nummer samen met Joe Louis Walker. Hij nam het op in Daryl's House in Pawling, New York. Tommy Castro, Loose, Loose.
1: Now, I wouldn't dream of coming to Pawling, New York without playing a low-down funky blues.

Tommy Castro, Loose Loose. Sir Douglas Quintet, dat is de band van Doug Sam uit San Antonio. Hij maakte overigens ook deel uit van de Texas Tornadoes, maar hij speelde zijn hele carrière samen met organist Augie Myers. Dit is een opname uit 1981 in Texas. Het was een grote hit voor Sir Douglas Quintet. She's About a Mover.

0: Sir Douglas Quintet, She's About a Mover. Gitarist Buddy Guy uit Louisiana en mondharmonica-speler Junior Wells uit Tennessee troffen elkaar in Chicago en daar vormden ze jaren in duo. Het nummer is geschreven door Buddy Guy. Het is een opname uit 1974 tijdens het Montreux Jazz Festival. Buddy Guy en Junior Wells, 10 Years.
1: I get that feeling like that, I go to D-Natch and play a tune, go something like that.

Buddy Guy en Junior Wells, 10 Years. De Hollies uit Manchester, dat is een van de beste Engelse 60s bands met zanger Alan Clark. En ze namen het album Hollies Live op tijdens hun wereldtour in 1976. De Hollies, he ain't heavy, he's my brother.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Settler van Malcolm McWatt is het album van deze week. En Malcolm McWatt groeide op in Schotland aan de Noordzeekust. Intussen opereert hij vanuit Londen, waar hij ook zijn nieuwe album opnam. Maar hij is de zomers in Schotland nog niet vergeten. Malcolm McWatt, North Atlantic Summer.

Malcolm McWatt, North Atlantic Summer. Rita Chiarelli, dat is een blueszangeres uit Canada met Italiaanse roots. Als meisje van 16 was ze al gitarist in de begeleidingsband van Ronnie Hawkins. Etta James en Big Mama Thornton waren haar favoriete zangeressen. Het is een compositie van Jerry Lieber en Mike Stoller. Het was een grote hit voor Big Mama Thornton en later voor Elvis Presley. Het is opgenomen in het Duitse Regensburg in 1997. Rita Chiarelli, Hound Dog. Yeah!

0: Rita Chiarelli, Hound Dog. John Hyatt was een zeer succesvolle songwriter in Nashville en op het moment dat hij zijn eigen nummers ook begon te zingen, werd hij zelfs een wereldster en een cultheld. Dit is een opname uit 2005, opgenomen tijdens het Austin City Limits Festival. John Hyatt, Icy Blue Heart.
1: Here's the one and only John Hyatt.
2: Thank you so much. It's sure my privilege to be here this evening. Thank you.

John Hyatt, Icy Blue Heart. Lucky Peterson uit Buffalo leerde orgel en piano spelen van Jimmy Smith. En Buddy Guy en Freddie King waren zijn gitaarleraren. Het nummer is geschreven door singer-songwriter Ray LaMontagne. Het werd opgenomen in 2012 in The Arts Club in Berlijn. Lucky Peterson, Trouble.

Lucky Peterson, Trouble. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. In 2013 gaf de Allman Brothers Band een concert in het Beacon Theater in New York. U hoort zanger Greg Allman en de gitaristen Derek Trucks en Warren Haynes. De Allman Brothers Band, Midnight Rider.

0: Thank you.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues met heel veel muziek van John Mayall, althans die met John Mayall te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayall, The Sun Is Shining Down, die is uit en daarvan draaien we in elk geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World, onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestiet. Maar we beginnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals het ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern Socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje lup in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid kon opzetten om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. CD nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de cd, Bruce Springsteen ook op een paar nummers mee. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dit is weer een nieuwe cd van hem uit te komen. I'll Be Trying. En daarvan draag ik Step In.

mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. In Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je, nou, misschien op termijn vergelijken met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet het nou nu? Is dit nou folk of is dit country of is dit blues of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het nu wil. Charlie Parr in elk geval van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Een beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen. Want in de 60e jaren ging Cuby en de Blisters die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw. Om door een opname te maken. De eerste opname. En dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op: I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cuby and the Blizzard. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cuby and the Blizzard. Harry's Blues, de Lustre Noor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En we draaien altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer waar het dit keer over giet. Oorspronkelijk, 1994, van Tinsley Ellis van zijn cd Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste cd van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij hield ermee op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen. Dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayall op de mondharmonica. Dat is eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar al een tijdje aangekondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen mee. Melvin Taylor speelt erop mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop met Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers, die speelt erop met Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op met. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayall. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis en hij laat zich ook bijstaan door prima mensen eigenlijk zou kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere, ook op dit nummer. Derek Trucks die dat er op met. Al met al een uitstekende band en een heel goed nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de CD Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nou ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei mensen ontmoeten en daar met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort mensen. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de cd uit Bang Dead Bell. En daarop staat zijn versie van A Quitter Never Wins.

Die van A Quitter Never Wins, de lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis en we beginnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel. Afwisselend werkt erop met Marcus King die erop meewerkt. Trouwens Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready, en dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit, ook weer uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Beetje in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan. Wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die als in die omgeving speelt. Bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is, of Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Een hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muide weer. Tiende cd van de band King of the World. In 2012 opgericht door Erwin Java. Jorno dat Harry Muskee overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan. Fokke de Jong is eruit gegaan. Maar Doven in de plek, Stel de Beire op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van de Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World, Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NCD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle teksten zijn van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zei ik nou? TK, ja. TK, Stiever Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje hoor, maar het plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo bar voor te doen. Ja, misschien rodeo spelen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

Taylor, Kingman en de Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedweters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor, Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Maar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zong heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Hugo Blue uit Chicago begeleidde alle bluesartiesten in Chicago en wordt daar als een mondharmonica-genie gezien. Hij toerde ook al met de Rolling Stones door Amerika en dit komt van zijn album Blue Blazes. Hugo Blue, One More Mile to Go.

Sugar Blue, One More Mile To Go. A.C. Reed, dat is de bekendste blues-saxofonist in Chicago. Hij heeft een eigen band en hij toetert mee op tientallen albums van blues-collega's. Dit komt van zijn album I'm In The Wrong Business. En daarop zingt hij een duet met Bonnie Raitt. A.C. Reed en Bonnie Raitt, She's Fine.

A.C. Reid en Bonnie Raitt, She's Fine. Bob Marjolin was jaren de gitarist in de Muddy Waters Band. En na de dood van Muddy Waters probeerde hij met de Muddy Waters Band te overleven. Maar zonder Muddy Waters was dat een probleem in Amerika. En intussen is hij ook soloartiest. Dit komt van zijn album My Blues and My Guitar. Bob Marjolin, The Same Thing.

Bob Bajolin, The Same Thing. De Kinsey Report, dat is een band uit Indiana. Het is de band met de drie broers Kinsey, en in het verleden maakte ook vader Kinsey deel uit van de band. Donald, Ralph en Kenneth Kinsey maken steel blues, en dat heeft weer te maken met hun woonplaats Gary, waar meerdere staalfabrieken staan. Het komt van het album Smoke and Steel, The Kinsey Report, When the Church Burned Down.

The Kinsey Report, When the Church Burned Down. Michael Hill's Blues Mob, dat is een band uit de Bronx. En Michael Hill runt vanuit New York een moderne funk- en bluesband. En het aardige van zijn album Have Mercy is dat het een tribute is aan blueslegende Hound Dog Taylor. Michael Hill's Blues Mob, She's Gone.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: House to House van Matt Anderson is het album van deze week. En Matt Anderson speelt ruim 200 keer per jaar, meestal solo alleen met zijn akoestische gitaar. Hij is in Canada alleen Male Artist of the Year geweest. En zijn album Something in Between werd in Canada het Album of the Year. En hij won het internationale Blues Challenge Festival in Memphis. En hij was de eerste Canadees die deze prijs won. Matt Anderson, All We Need.

0: Matt Anderson, All We Need. Houndoug Taylor uit Louisiana geldt als de ultieme slide guitar specialist. Hij heeft een hele generatie Amerikaanse gitaristen geïnspireerd om slide gitaar te gaan spelen. En Luther Allison en Sonny Landert waren zijn eerste leerlingen. Houndoug Taylor, The Sun Is Shining.
1: Back up, sugar.

Hound Dog Taylor, The Sun Is Shining. Coco Montoya leerde het vak in de band van Albert Collins, was 10 jaar lang de gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers, werkte in Arkansas met de Cade Brothers en vervolgens ging hij solo verder. Dit komt van zijn album Dirty Deal. Coco Montoya, Last Dirty Deal.

Coco Montoya, Last Dirty Deal. Dave Hole, dat is een Engelse gitarist die al jaren vanuit Australië opereert. En artiesten uit Australië willen dolgraag ook slagen in Amerika. En sommige country-artiesten slagen daar zelfs in. Dave Hole probeerde het ook. Hij nam zijn album Ticket to Chicago ook op in Chicago. Maar van een echte doorbraak is nog

Dave Hull, Phone Line. Guitar Shorty had heel lang geleden al een band samen met Ray Charles en daarna werkte hij in Seattle samen met Jimi Hendrix en later was hij succesvol als soloartiest. Dit komt van zijn album Watch Your Back, Guitar Shorty, I'm Gonna Leave You.

Guitar Shorty, I'm Gonna Leave You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Shamikia Copeland uit New York houdt de familie eer hoog na het overlijden van haar vader, bluesgitarist Johnny Copeland. En ze erfde intussen de titel van Coco Taylor als de nieuwe Queen of the Blues in Amerika. Shamikia Copeland, It's 2 a.m.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. Vanavond nemen wij de trein in Harry's Blues. Trein is onderwerp van heel veel liedjes die in Amerika zongen bent. Want daar was de trein vroeger het middel om over grote afstanden te verplaatsen. Zeker in de tijd toen de blues ontstond. Zeg maar de periode van voor en immers na de Tweede Wereldoorlog. Nou, ene die erover zingt, dat is echt de oude blues van Roosevelt Sykes. The train is coming.

0: got nobody to talk, baby, talk to me.
1: Ja, dit is echt de pre-war blues van Roosevelt Sykes. The train is coming. Ja, die trein, daar gebeurt een bulde met. Je kunt erop wachten, je kunt erop rijden. Je kunt er de laatste trein nemen. Je kunt de eerste trein nemen. Je kunt op het station gaan staan. Nou, allemaal de dingen die als in deze uitzending aan de orde komt over de train en de train songs. Jimmy Rodgers, ook een pre-war man, maar dan op het gebied van de country muziek. Ook hij heeft een klassieker gemaakt over de trein. Waiting for a train.

Waiting for a Train, Jimmy Rogers. De Singing Brakeman noemt ze hem ook wel. Hij is eigenlijk een beetje de witte pendant van de zwarte blues van bijvoorbeeld een Roosevelt Sykes. Een band die de afgelopen jaren geregeld optrad bij Van Slag in Borgen, dat was Hollis Brown. In 2013 brachten ze een cd uit onder de titel Ride on a Train.

0: Een ritje op de trein van Hollis Brown. En ik weet niet of ze dit seizoen nog weer bij Verslag in Borgen komt. Zeer de muiterweerd. Ik hoop dat ze dat doet. Riding on the LNN. Dan bent de Nederlandse bluesliefhebbers. Die denkt aan een uitvoering van de Bintangs. De mannen uit Beverwijk. Nou, het nummer wat ik ga draaien, dat is niet uit Nederland. Dat is uit Engeland van John Mayall en de Bluesbreakers. Riding on the LNN van de CD Blues Forever uit 2006.
1: Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayall's Bluesbreakers.

0: Well, the track on guitar. Woo.
1: Briefde ging me deurrieden op de trein. En ja, dit heeft, nou nee, niet direct met John Mayall te maken, maar een klein beetje toch ook weer wel. Want op het afscheidsconcert van Harry Musquet op 15 januari 1974, wat door de VARA opgenomen is en waar een mooie LP van u te komen is, doorzong ook Cuby and the Blizzards een eigen nummer van Gelling en Musquet over de trein, over de Night Train.

De Night Train is vertrokken en wij gaan naar een volgende nummer. Niet nadat ik u eerst even vertel dat Harry's Blues elke zondag te beluisteren is tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook drie keer een liedje over de trein. En in dit geval The Last Train, de laatste trein. Een nummer van Alan Toussaint, wat hij schreef in 1975 en uitgebracht weer op de LP The Southern Nights. Maar de eerste uitvoering die is van Mavis Staples. Mavis Staples is een van de familie Staples, de Staples Singers, de groep van vader Pops Staples. En Mavis die is nog steeds actief, ze is van 1939, maar afgelopen zomer trad ze nog op in Nederland. Dit is van de LP You Are Not Alone in 2010, The Last Train.

Mooie uitvoering, hè? Mooie uitvoering van The Last Train van Mavis Staples. Maar het origineel moet er dan uiteraard ook bij horen. Dat is de New Orleans versie. De New Orleans versie van pianist, arrangeur, schrijver Alan Toussaint. 2 jaar terug denk ik dat hij overleden is. Man die geweldig veel invloed had op de muziek in Amerika en zeker op de muziek in New Orleans. Het origineel van The Last Train uit 1975.

En dan blijft er nog één over. Nog één lessentrein die moet vertrekken. En die vertrekt vanuit Engeland. Van een groep die niet meer bestiet. De groep Supercharts. Opgericht in 1974 rondom de saxofonist Albie Dunley. Een groep die een geweldige live performance had. Zodanig dat ze niet in het voorprogramma van een grote band mogen optreden. Ja, één keer. Hè, toen Queen in Londen optrad. In dat bekende park in Londen. Toen mogen ze in het voorprogramma. Ze hebben ook niet zo heel lang bestaan. Ik geloof dat ze in 1984 of zo dat ze ermee de stop bent. Maar hun versie van The Last Train is echt super, super, super. Supercharts.

Nadat hij hem van kunnen genieten. Van de LP Horizontal Refreshment, dat was de laatste uitvoering van The Last Train van Supercharts. Doorveur Alan Toussaint uit 1974. En de eerste aflevering van The Last Train die was van Mavis Staples uit 2010. Duke Robillard, dat was een man die gitaar speelde in de band van Muddy Waters en later uiteraard zelfstandig verder gegaan is. Ja, en ook door komt de trein, komt om de hoek kijken. Dit is van de LP Lowdown and Tore Up in 2011, The Train Fare Home.

goede band dus, Duke Rabbelaar. Was dat een tikje terug dat ze in Grollo optraden? Ik geloof het was wel, denk ik, 40 jaar of het jaar doorvuur. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En in deze aflevering allemaal liedjes die gaat over de trein. Bijvoorbeeld het staan op een station, wachten op een station, op een trein die aankomt, op een liefde die aankomt of een liefde die vertrekt of wat dan ook. Kevin Moore, die zingt erover van de cd, ik denk dat een van zijn eerste cd's was, in 1996, de cd Just Like You, Standing at the Station.

Lekkere muziek. Beetje uit, uw dissertiet natuurlijk al, hè, van de laatste 20 jaar. Want de volgende, dat is weer een older. Dat is 1901, dus niet pre-war, maar post-war blues van Robert Pete Williams. Robert Pete Williams is wel een bekende in de oude blueswereld, want hij zat onder andere in de Parchman State Prison in Mississippi. Niet al te beste geschiedenis die de man heeft. En door is hij onder andere opgenomen voor de bekende Field Recordings voor de Library of Congress. En daarbij zong hij de Railroad Blues, Robert Pete Williams.

Nou, heel wat treinen boven langs gegaan. De lessen van Robert Pete Williams en alle lessen die is van Tom Waits. Maar eerst zeg ik hem dat Harry's Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. En de techniek in handen was van Karel Post. Tom Waits van de LP Blue Valentine uit 1978. De trein die bij het kerkhof langskomt. The Whistling Past the Graveyard.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Mary Gauthier had een moeilijke jeugd. Als jong meisje liep ze weg van huis en uiteindelijk belandde ze in de muziek. En als singer-songwriter was haar verleden een belangrijke inspiratiebron. Mary Gauthier, drag queens in limousines.

Mary Gauthier, drag queens in limousines. Buddy Miller was in zijn jeugdjaren de gitarist in de band van Emmylou Harris. Later zat hij jaren in de begeleidingsband van Steve Earle en toen vestigde hij zich in Nashville. Daar is hij intussen een gerespecteerd producer en een succesvol soloartiest. Buddy Miller, Cruel Moon.

Buddy Miller, Cruel Moon. Jimmy Dale Gilmore komt uit Lubbock, Texas. En hij begon in de Flatlanders en later werd hij singer-songwriter. Hij verdween jaren uit de muziek nadat hij zich aansloot bij een of andere duistere sector van een goeroe. Jimmy Dale Gilmore, One Endless Night.

Jimmy Dale Gilmore, One Endless Night. Hazeldine, dat is een band uit Albuquerque, New Mexico. En de band is genoemd naar een straat in Albuquerque. De band had meer succes in Europa dan in Amerika. En zangeres Tonya Lam dook later dan ook op bij de formatie Tres Chicas. Hazeldine, Your Shoes.

Hazel Dine, Your Shoes. John D. Graham komt uit Austin, Texas. En hij is een laatbloeier. Hij was al 38 jaar toen zijn debuutalbum verscheen. Hij is razend populair in het clubcircuit in Austin. Maar de rest van Amerika is niet geïnteresseerd in hem. Dit komt van het album Summerland. John D. Graham, A Place in the Shade.

John Lee Graham, A Place in the Shade. Bill Melanie, dat is een veelschrijver. Hij produceert jaarlijks een album en soms zelfs twee. En het zijn altijd goede nummers. En producer Buddy Miller zag het helemaal in hem zitten, maar vooralsnog blijft zijn doorbraak uit. Bill Melanie, Goes With

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Run Home Slow van de Teskey Brothers is het album van deze week. En dat album dat werd opnieuw opgenomen in de eigen Half Mile Harvest Studios. En gitarist Sam Teskey was ook weer de opnametechnicus. De heren houden alles in eigen hand en dat lijkt me heel verstandig. De Teskey Brothers, Rain.

De Teskey Brothers, Rain. Julie Miller, dat is de vrouw van Buddy Miller. Ze schreven samen nummers en zij was altijd tijdens de opname de achtergrondzangeres. En dat deed ze zo goed dat ze tegenwoordig ook soloartiest is. Dit komt van haar album Broken Things. En het is een eigen productie. Julie Miller, Maggie.

Julie Miller, Maggie. Schaefer, dat was de band van Billy Joe Schaefer en zijn zoon, gitarist Eddie Schaefer. Het was een hele beloftevolle band, totdat Eddie Schaefer dood werd aangetroffen in een motel in Waco, Texas. Hij was overleden aan een overdosis drugs en dat betekende meteen het eind van de band Schaefer. Love is so sweet.

Schaefer, Love is So Sweet. Slade Cleaves komt uit Maine, maar hij verhuisde naar Austin, Texas, want dat is het mekka voor de singer-songwriters. De man levert constant goede kwaliteit, maar zijn carrière komt op de een of andere wijze niet echt van de grond. Dit komt van zijn album Broke Down, Slade Cleaves, Horseshoe Lounge.

Slade Cleeves, Horseshoe Lounge. Greg Rupert werd bekend als songwriter voor Steve Earle, Vince Gill en Robert Earl Keen. Maar hij maakte zelf ook mooie albums totdat hij plotseling overleed. Dit komt van zijn album Straight Down Rain. Greg Rupert, We Like That.

Greg Trooper, Real Like That. Tiff Merritt uit Houston, Texas, maakte haar debuutalbum met de band The Two Dollar Pistols. Daarna maakte ze 8 soloalbums plus een mooi album met Steve Earle. En ze doet als gast mee bij Chatham County Line, Chris Stamey, Charlie Lovin, Teddy Thompson en Andrew Bird. Tiff Merritt, Trouble Over Me.

Fifth Merit, Trouble Over Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Slobberbone, dat is een band uit Denton, Texas. Een stevige rockband met country, blues en soul-invloeden. Populair als liveband, als in de albums geen commercieel succes. Slobberbone, Springfield, Illinois.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
2: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook nog tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
1: En dat was Harry Musquet. Bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland, werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika. De muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
2: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee. Emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Zal ik maar zeggen, dat land where the blues began.
1: Een hoogtepunt.
2: Ja, absoluut, ja.
1: Albert?
3: Ja, eigenlijk was het één groot hoogtepunt. Maar voor mij was het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee artiesten op pad bent die nog niet eerder in Amerika West waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
1: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
2: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg, kant en klaar, want anders had ik die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen. Ze geld er toeliet om er nog eens een keer naartoe te gaan.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger. Maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
2: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
1: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
2: Ja, toch wel.
1: Vertel.
2: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik... die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie. Zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat. Terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd. Een beetje dat ook ondanks veel armoede de mensen toch... Een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
1: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
2: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben. En zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
1: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
2: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op... grotendeels toch op de muziek, op jazzmuziek, op bluesmuziek, muziek waar dingen die je gelezen had en dan vorm je een beeld en dat beeld dat klopte toch, ja, en televisie uiteraard, want dat is hier in overvloed. Nou ja, dat klopte wel vrij aardig, maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
1: Zoals?
2: Nou, zoals... ja, zoals eigenlijk... je denkt dat je in het mekka van de blues komt. En dat is dus niet het geval.
1: Verklaar dat?
2: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan, als je in de Mississippi Delta komt, waar die muziek dus begonnen is, dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio en nog op de televisie. En in kranten zag je er ook weinig van. En publieke voorstellingen, dus muziekavonden of bluesavonden, ook niet echt. Dus wat dat betreft was het toch wel een beetje een tegenvaller, wil ik niet zeggen, maar wel raar, ik bedoel.
1: Maar ook wel een beetje een teleurstelling, als ik dat zo goed hoor.
2: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
1: Albert?
3: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat dan aan de buitenkant van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat dat ongeveer dezelfde vergelijking is, dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komen, ja, dat absoluut niet het geval is.
2: Ja, ja, ja.
3: He, dat is zo'n image wat er dan is. He, naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gewoon is. En dat die blues, zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. He, de blues is er nog wel, maar in een hele andere vorm vaak.
1: Je hebt eerder veel in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
2: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb en die ik ook hier ontmoet heb op de Blues Festival, dat waren Joe Hughes in Houston en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou, George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien, maar die kon helaas niet, want die moest de studio in. En die wist ook helemaal niet dat wij er waren, overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was. Dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien. En ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis. Met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft. En zijn trofeeën, zal ik maar zeggen.
3: Ja. Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West en ook achter de scherm keken door zo. En ook met mensen in praat. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten, dat die vaak heel mooi in het pak zit. Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers. Dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken. Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt, dan kan ik me dat des te beter voorstellen. Dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede, waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes, dat ze een club hebt in Amerika, dan denk ik weet dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dan is dat een soort pakhuis in een zeer vervallen staat. En die hoort dan ook van de mensen door zo dat wanneer ze iets bereikt, dat ze dat ook graag laten zien wilt. De middel van het mooie pak en de dure bril en de golden taan en de sieraden en dat soort dingen. En door heb ik wel veel meer begrip en inzicht voor gekregen. Eerst dacht ik, toen ik ze in Utrecht zag, goh, wat een aanstellers en wat een opscheppers en zo. Maar als je dat dan in relatie tot die achtergrond ziet, dan kijk je daar op een heel andere manier tegenaan.
1: Ik wou het nog even met je hebben over die welvaart in Amerika. Mensen in ons land klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika. Tenminste, het deel waar jullie geweest zijn. Wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
2: Nou, het is natuurlijk het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld je hebt dan wel een soort van middenklasse, maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben, waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

Please somebody help hold me. You know if I've been a bad man.

0: Lightning Hopkins. Right. Please help poor me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee. Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was dan toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door Texas kwam, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in veel mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de 20e jaren. Harry, dan denk dat je van beide kunt zingen, zowel de blues als de folk en de country, dat volksmuziek was van het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de weken bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja, ik geloof dat blues, dat is, je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetika in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlor. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van mensen die het slecht gaat en can't pay the rent, woman's gone en eigenlijk al vreselijk veel dingen die inderdaad al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zitten ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die 20e jaren denk ik dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Jan, toen uiteraard al wel dat de slavernij dat voor het zwarte deel van de bevolking verbonden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo eind 20 jaar, begin 30 jaar, de depression ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaan reizen, met de trein meegaat en al dat soort zaken, boomer story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, ja, dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Je bent wel twee werelden geworden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in de handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien en als je dat vaak draait, ga je er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hmm. Hebben jullie een verklaring voor waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld en de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat het een kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat daar heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreis, dan zie je dat die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. Je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar zie je, daar woont de middelklas mensen. En daar zie je de blanken wonen. En daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland. Aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze daar worden ze herinnerd aan, aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape.
0: Country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, hè?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland. En minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker, heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen. Of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, het meest ook, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Waar je zondag in de stad komt, kun je een knol afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest met allemaal de plaatsen, als ze vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
0: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika, dus de steen die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat er beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker. Albert?
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maken, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Persoon, niet persoonlijk?
1: Nou ja, van het Trense boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay, nou, er is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken. Maar
0: ja, want dat vroeg ik me af.
2: Ja.
0: Verandert daar dan toch, ja, iets in die, ja, verhouding?
2: Ja. Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Ik bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Ik had 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had me vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord. Maar het bent toch mensen die gewend bent om haar eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus.
1: Ja, nou, ik had bijvoorbeeld wel Je moet je wel inschikken gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken. Dus er was een schedule.
0: Het was een zakenreis, hè?
1: Nou, nee. Dat
2: wel, maar was... af en toe merkte je toch wel... Je zit met z'n drieën in die auto. Je trekt met z'n drieën op. Je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren wij, denk ik, alle drie binnen wij qua persoonlijkheid. Persoonlijke raam rekende ik er een bij. Toch een beetje Einzelgängers. Wat individualistisch instelt. Maar er waren tien bij dat Harry zei van... Jongens... Ik moet mee in terugtrekken. Ik moet eenmaal aan de kant wezen. Ik wil eenmaal op mezelf wezen.
0: Want daar wou ik naartoe, Harry. Er zijn, dat weten we uit de uitzendingen, een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Bertin Rouge, toen Albert en John op pad zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat
1: weer. Ja.
0: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
1: Nou, ik daar in Bertin Rouge, daar was ik gewoon moe. En daar wou ik gewoon even op het bed gaan liggen en even bijkomen.
0: Zoiets van, jullie gaan maar, ik...
1: Ja, ik bedoel, je moet ook... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer of voor die man om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John, is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: Dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was die 's morgens, we hadden zo'n afspraak, we wilden om 10 uur 's morgens, dan willen we aan het eten wezen, want anders dan is er zo'n deel van de dag weg. Dat Harry Durgans een van de eersten was die 's morgens om 9 uur zich meldde van, jongens, het wordt tijd.
0: Heimwee gehad, Harry?
1: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat. Brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot was en daar op een gegeven moment niet meer in konden.
0: Nou, omdat? Waarom kon je er niet meer in?
1: Ja, de sleuteltje zat er... Hij is vergeten eruit te halen.
0: De sleutel zat in de auto, auto op slot.
2: Ja, daar sta je dan.
1: En dat is natuurlijk een andere omgeving als hier. Hier kun je dat dan nog wel even regelen zo.
0: Hoe heb je dat opgelost?
2: Bij de regenwacht of zo. Maar ja, we stonden bij Delta Blues Radio, bij Charlie Kendall. Gelukkig was hij door wel. We stonden in wat Butendorp een zaterdagmorgen. Zo'n auto waarin alles elektrisch en automatisch schiet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot schiet. We stapt uit. Ik dacht de sleutels erin zitten, want ik denk misschien hou zo even het. Deur valt dichter. Ja, daar staat aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt zijn familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was
2: ik belde eerst de politie
1: was een vriend
2: op.
1: Van hem.
2: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smeres en die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. In die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En doormit begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat was misschien mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehulder. Nou, die komt erbij met zo'n pick-up truck. Die komt die door aanrien. Ik zat al te praten in. Denk van, middendagje, wat moet het allemaal gaan kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Drent zijn dan let ik een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lus. Met vullen, wrikken en morrelen. En zaakje lus. Later deed hij in de deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lus in ieder geval.
0: Ja. Was dat de dag dat jullie, om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
2: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen wou Albert, die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen. Hè?
2: Heeft bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè? Die mag niet erg hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto, of een huis en een bosje. Hebben ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
0: oh ja, en die begint ja. te janken. Ja. Als die,
2: ja, nou, als een ding op het dashboard hebt, huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, antenne van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wou afslaan, ja, jij wou in de auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6, of ja, nee, de DZ was daar.
0: Albert Reed.
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij, maar net op dat moment komt er weer zo'n vent in de berm en ja...
2: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Logisch allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard. Te hard.
0: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
2: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat is niet eens zo gek veel.
0: Wat kostte het?
2: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, yeah, Caucasian or...
2: ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
0: Ja, ja.
2: Ja, we hebben net eens ingevuld. Die man zegt, wees stuur dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon nog die lesterdag. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.
0: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om kerst
2: te betalen. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft trouwens niet.
0: Dat hoeft niet.
2: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
2: Identificatie. En hij zegt van, hij heeft niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij heeft niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg. Collader Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, ding is nooit komen, dus...
0: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ja, ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben die hebben me helemaal even snel doorgeleerd en bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn.
0: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
2: 34 graden.
1: En een hele hoge luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt een land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... Ja, en ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik...
2: Ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook wetend dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar het is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken, een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is, The Land Where the Blues Began, eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek, Nothing But the Blues, samengesteld door, ben zijn naam even kwijt, doet er niet toe, met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het heeft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... En dat merk je in die boeken heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. Ja, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten die tijd, dat waren toch een soort outcast. Hè? Mensen ja. Die vaak een beetje tegen de draad ingang. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Eén gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die, ja. die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside. Echt dan naar die oude Duke Joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven. En precies... te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
0: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopnamen. Loopt dat nog?
1: Ik heb daar niets meer van gehoord, maar als Willem... Want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt. Dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
0: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nee, cd's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
1: Egbert, bedankt.
4: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het nummer komt van het album Trippin' Through Midnight Blues, opgenomen met basgitarist Jaap van Eyck, drummer Dick Beekman en een blazerssectie bestaande uit Eduard Ninkblok, Roel Hemmes en Jenne Meinema. QB and the Blizzards, Feel So Bad.

to be in the blizzards feels so bad. Tom Jones uit Wales was jaren een grof geld verdienende entertainer en coverzanger, maar op oudere leeftijd stopte hij met commerciële muziek en hij neemt nu alleen nog nummers op die hij zelf ook mooi vindt. En hij blijkt plotseling ook een uitstekende blueszanger te zijn. Tom Jones, Old Blues Hail Mary.

Tom Jones, All Blues Hail Mary. Het album Don't Explain was echt een meesterwerk van Beth Hart en Joe Bonamassa. Ze bewerkten de oude hit van Etta James op albumlengte. Beth Hart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind.

Bethard en Joe Bonamessa, I'd Rather Go Blind. Papa Chubby blijft de blues prediken vanuit Brooklyn in het hart van New York. En ieder jaar verschijnt er een nieuw album en hij blijft onafgebroken toeren door Amerika en Europa. Dit komt van het album Deliveries After Dark. Papa Chubby, Grown Man Crying Blues.

messing around. Oh yeah.

Papa Chubby, Grown Man Crying Blues. De single van John D. Loudermilk flopte hopeloos in 1960, maar in 1964 werd het nummer wel een hit van de Nashville Teens en er verschenen 120 covers onder meer van David Clayton Thomas, Jefferson Airplane, Bobby Gentry, Junior Wells en Buddy Guy, Rare Earth, The Shocking Blue, David Lee Roth en Status Quo. En dit is Eric Burdon, Tobacco Road.

Eric Burdon, Tobacco Road. Lurie Bell uit Chicago is de zoon van mondharmonica-speler Carrie Bell. En hij was jaren de gitarist in de band van zijn vader. Dit komt van zijn soloalbum Let's Talk About Love. Hij nam dit album op ter nagedachtenis aan zijn overleden vriendin Susan Greenberg. Lurie Bell. Chicago is loaded with the blues.

Lurie Bell. Chicago is loaded with the blues. Op het nieuwe album van Rory Block, Heavy on the Blues, staat een oude hit van Little Milton. Ze nam het nummer op met bluesgitarist Ronnie Earl. En Rory Block hoorde de versie van Coco Taylor en besloot toen spontaan het nummer te coveren. Rory Block, Walking the Back Streets.

Rory Block, Walking the Back Streets. Susan Tedeschi heeft samen met haar echtgenoot Derek Trucks de Tedeschi Trucks Band. Maar daarvoor had ze haar eigen band met gitarist Sean Costello. Het komt van het album Mama, He Treats Your Daughter Mean. Susan Tedeschi, It Hurts So Bad.

Susan Tedeschi, It Hurt So Bad. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het komt van het album It's My Life Baby van Junior Wells, opgenomen in Pepper's Lounge in Chicago met gitarist Buddy Guy. Het nummer is geschreven door T-Bone Walker en er verschenen maar liefst 232 covers, onder meer van Bobby Bland, David Clayton Thomas, Little Milton, Freddie King, The Allman Brothers Band, James Brown, Gary Moore en Van Morrison. Junior Wells, Stormy Monday Blues.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor het Noordse Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met mensen op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging ik door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij praat met Ine die is door alles van af werd.
4: Theo, waar lopen wij hier?
2: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuiden Hout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquette, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquette is een organisatiebureau waar ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
4: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
2: Ja.
4: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van... wij mogen eigenlijk wel zeggen oma Paul Laquette.
2: Ja, klopt.
4: Hoe is jouw relatie met... Jij werkte daar bij Paul.
2: Ja.
4: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
2: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort mannetje van alles. De bronfiets naar de zetterij spullen wegbrengen. En op een gegeven moment vond ik dat... Met die boekingen met die groep begon ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Kassenburg. Die een paar jaar dan nog gewerkt
4: heeft. Dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
2: Klopt. En toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle groepen in die tijd... liepen via Paul Laquette. En ik ben daar gebleven tot en met 1979. En de jaren daarna ben ik altijd North Sea blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
4: Maar wel samen met hem.
2: Ja, absoluut.
4: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest.
2: Ja, dus als en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar... het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer dus over tijd gaan we eens eten, praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
4: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een heel bijzondere humor, hè?
2: Maar een hele droge humor.
4: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
2: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76 dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want de VNU had allerlei jongerenbladen, van Donald Duck tot noem het allemaal op. Maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste North Sea Jazz Festival was natuurlijk een gigantisch verlies geweest. Er waren maar 9000 mensen. Maar de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch wel achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Mojo, het eerste North Sea is georganiseerd door Aket en Mojo. En toen is Paul voor zichzelf begonnen en Mojo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Nou ja, zie het succes van het festival nu.
4: Ja.
2: En het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten, waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival kon trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds zo.

0: Je vertelde mij dat het mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in mojo.
1: Ja, in 93 is North Sea naar mojo toegegaan. En sinds 1 januari is mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf, alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. En, het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Daar is het festival veel te uniek voor. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier van... Waar was het precies?
1: Ja, daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar de grond gelijk gemaakt. En dat is allemaal nieuwbouw. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. En, dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een muziekespes.
0: Het is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Arquette.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus Muziek Express was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van... Of tenminste toen, Ruud van Dulkenraad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij. Ja. Peter de Wit ook
1: Peter,
0: nog.
1: Peter niet tevreden, Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit, toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Whitehouse en... Zij blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. En onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter de Wit daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijks, want er waren die Russen daar net ingevallen. Ja. En het is zelfs zo ver gegaan dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om ons de grens over te krijgen. Het was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag en die is daar toen, of in Den Haag, in Praag bedoel ik. En die is toen met een taxi naar de grens gegaan en heeft ons daarover een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Ja, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaren, is hij presentator in de Statenhal tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek, hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zijn hart, ja, één keer per jaar dat North Sea, dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om een grote Statenhal te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja. Elf Nederlanders groot geworden bij de aankondiging van Peter eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch meer in, iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren... op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor dat North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz. Maar ik ben het gaan leren waarderen. En met name Miles Davis is voor mij een hele grote inspiratie geweest. Dus via Miles Davis ben ik andere dingen gaan beluisteren. Maar ik denk dat het goed geweest is dat ik in het begin niet zoveel muziek gaf. Want dan kon ik werken. Want als je alleen maar als je een fan bent, dan sta je meer bij de podia dan dat je werk moet doen. Dus wat dat betreft is het goed geweest dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
0: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld.

0: ging of als er problemen waren.
1: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
0: Nee, in de jazzperiode, bij het Noordzee. Want het lijkt me toch interessant om, als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar, het geld werd opgehaald. Of was er ook een ander soort contact?
1: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer, omdat hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man. Terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een ontzettend fijne kerel. Ik zoek het niet echt op. Ik bedoel, Roy Hargrove heb ik een speciale band mee.
0: Hele goeie. Fantastische trompetist zelfs. Ja.
1: Met name we doen nu ook een festival in Kaapstad. En dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. En dat vind ik leuk. Maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb altijd zo'n idee van, laat die artiesten maar lekker rust.

0: zijn er nou ook nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten? Lastig.
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat dat... wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten. En die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'd heb, nog plotseling een suite erbij moesten hebben. Waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Dus, tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
2: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die, frustraties hebben, wat het ook is. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat als ik dat vergelijk met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig. En het laatste geval dat ik nu zo naar binnen schiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel, heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zegt van nou, dat is een groot probleem geweest. En suites, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Eén kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mill en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch... Ik hoorde voor de eerst hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat in Amsterdam. Waar Don Byers en zo stond te blazen. Zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
2: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in het Bel Air Hotel zitten. En daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongelooflijk. Ik heb George Benson daar... akoestisch gitaar zien spelen met Roy Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke momenten. Die, ja. Dus in de jazz is dat wel in die pop, wat ik dan zijdelijk nog wel zie, is het allemaal zo zakelijk geworden. En waar je vroeger wel contact had met artiesten. Je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer en er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Yeah. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En Roger Waters kwam heel netjes vragen of hij even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Dat was heel leuk toen. Dat was toch een soort van romantiek die... het was toch een beetje een bluesgevoel, hè?
2: Ja, dat klopt. En God, we waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog wel kennen.
0: Van Ome Cor.
2: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayle heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
2: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade. En in het Westland, de Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
2: Ja, en ik herinner me ook nog dat we de eerste Fleetwood Mac tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Ze stapten uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Maar hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pain had. Die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van Papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Jacques kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de stad van de... Of is dat een toevalligheid?
1: Nou, wat ik denk, wat ze altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60e jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen, je had alleen de outsiders uit Amsterdam. En voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toenertijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen. Later Droema, Club 192. En Amsterdam bleef een of meer achter. En later, in de 70 jaar, heeft Rotterdam een beetje die positie over met de soul. En toen kreeg je de Singing Soul Machine, The Free.
0: Ricky and the Frogs en zo, ja. Dat soort dingen, ja.
1: Maar Den Haag is altijd toch wel een muzikale stad. Ze noemden het vroeger het Liverpool van Nederland.
0: Ja, er was hier ook een club waar, als wij hier logeren, waar we wel eens naartoe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van, gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja, Nachtcafé, ik ben er naam ook
0: van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, dat was altijd wel leuk. Er zat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop.
0: Ja.
1: Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies.
1: Maar het was wel een leuke ontmoetingsplaats. Het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat daar maar op die rol.
0: Ja. Ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat vlak
0: bij Nico Servaas.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Nazi is natuurlijk is een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: En hoe kwam dat zo? Ik heb een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte muziekliefhebber. En de laatste avond van het Noordzee in 98 kwam hij naar me toe. En zei hij van, ik vind het zo'n mooi festival. Ik zou wel zoiets in Kaapstad willen organiseren. Zou je me willen helpen? En ik zei, ja, waarom niet? En ik dacht, iemand die even een aandacht wil hebben. En ik was het al lang vergeten, totdat de faxen en de e-mails binnenstroomden. En toen ben ik in januari 1999 ben ik er een week naartoe gegaan. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors. Als we dat van de grond krijgen, dan kunnen we het opzetten. Dat had hij ook dik voor elkaar. Met grote bedrijven had hij afspraken gemaakt. Het is een aantal keren nog geweest. Afgelopen maart, eind maart, was de eerste editie. Die is erg succesvol geweest. Er zijn ook veel mensen uit... persmensen uit Nederland geweest, wat ik niet eens wist dat ze zouden komen, die ook allemaal heel laaiend enthousiast waren. Dat heeft er nu toe geleid dat we eind maart 2001 de tweede editie daar gaan organiseren.
0: En ook in Engeland toont men belangstelling?
1: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan en waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben om te kijken, het is toch inmiddels een branding worden, dat Noordzee Jazz. Yeah. Met het logo erbij. Dat is toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland en we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
0: Wat ik zo mooi vind, Theo, wij staan hier, we hebben elkaar in de hele tijd niet gezien. Dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens... mijn technicus Albert, die zei dat, dan worden mensen, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
1: Ja, maar het is ook mijn liefde. En ik heb geluk gehad ook. En Ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. Van Elvis Presley naar John Lennon. En van John Lennon naar Miles Davis, zeg ik altijd maar. En het is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proef gezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Dus, toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
0: Nou ja, gelukkig maar, zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
1: Nou, dat was er wel iemand
0: anders. Geweest. Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
1: Het is het idee geweest van Paul. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. En dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
0: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langer? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
1: Ah, het is ook leuk, de allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze de bepaalde tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, ja, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Dus mensen gaan je toch allemaal aankijken. Maar ja, de jongens zeiden, ah, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt lang haar hadden.
0: Ja, er is niets meer van over.
1: Nee.
0: Maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
1: Ja, de poelier is er geloof ik nog. Ook niet meer. Nee, tegenover. Was vroeger hadden we een poelier waar we onze broodjes in halen, maar die is ook weg.
0: Het verleden is toch een beetje uit geweest hier.
1: Ja, je ziet het. De moderne panden zijn het geworden.
0: Een beetje zoals in Assen, waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
1: Ja. Maar het is wel een bezijdenhout heeft wel iets voor mij, want ik heb er op school gezeten hier.
0: Ben jij hier geboren?
1: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat, Julaan van Stolberglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook al heel lang niet meer geweest, heel raar. Je werkt in Delft, in je festivals in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om... om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Yeah, we're gonna do a bit of a blues for you now.

0: Theo, hier zijn we bij het legendarische Hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinees restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die we op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. Ja, en dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja, ja, ja.
1: Jij ook?
0: Ja, ja, ja.
1: Oké.
0: Okay. Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. De mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer... Dat was gewoon... Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk ook... Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd om de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel in een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang er gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christian en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd, als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse bluesgroepen waren. Later had je Living Blues, ook een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Nou, jullie traden heel vaak in Den Haag op niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar dat omgetoverd werd in de concertzaal. dus op een manier, en waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden natuurlijk.
0: Ja,
1: helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja, ja, ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Het is Blues, in het gesprek met Theo van der Hoek. Die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival en met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival en het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac met Peter Green op solo gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvoor moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

0: Wezep staat we nou, Wezep, met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder, een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé, waar je in Dwenen ook wel hebt, Bijs. Een soort van bijzel, een huiskamer met een kabinet, paroolkabinet stond erin. En het is nog gesloten. We zijn hier op maandag. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Een van die oude kabinetten staat er nog. Maar niet de echte. We moeten even een paar oude accordeon daar. Zie je wel. Ik kan wel even kijken of in de ruit heen. In het café. Want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar stiet er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals het toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens Flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, A&R man. Dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geshatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier aan de standtafel gezet. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat, wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een aparte, midden in Drenthe. Hè? En, op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kregen natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kregen daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, het oude kabinet stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedsteden die zitten er nog een beetje in. Huur al tappie. En die hier is toen ook met de titus op dit. Deze tafel was daar. En het staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur ter herinnering aan de 24-jarige echtvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goeie.
0: Ja, dus dit is Radio Drenthe, ja. VPRO. We worden even, we maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
2: Ja,
0: misschien wel. Ik wou even kijken wat hier nog is en dat ik dat even voor de microfoon zeg.
2: Ja,
0: verder, we gaan zo weer voor.
2: Ja. Hier moet je dan een keer komen optreden.
0: Ja, maar dat is Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat ja, zo, hier kun je, als je dit al speelt niet neerzet, is het vol. Ja, ja.

0: ik heb daar verhaal van.
1: Oh ja, kijk, hier, hier heb je nog een foto ervan. En straks verbazen gezichten op platenhoes. Straks verbazen gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten. Je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Die is later toen nog een keer gebruikt voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmi van der Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet, want toen was Helmi van der Vecht er al bij. Dus, ja, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Ja. Nou, die wand ook is wel eigenlijk. Eigenlijk weet ik dat de bedsteden zin hebben. Ik kan het nog wel zien, zie je wel. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. We stonden toen op. Ik weet niet of het is, maar het moet nog wel zichtbaar wezen. Ja. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nogal in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat. Ja. Ja. En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar dat stond ergens anders. En dat is ook niet.
2: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit is een ronde. Dit is een ronde. Ja, die is er niet meer.
0: Nee. Die was al.
1: Ja. Perken aan. Legendarisch. Nou. Ik hou maar even hier, hoor.
0: Ik weet niet wat hier is. Maar ja.
2: We gaan verder.
0: Ja.

0: muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson, uitvoering QB and the Blizzard, Help Me. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Hij maakt, zoals altijd, door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Danny O'Keefe uit Seattle nam daar het nummer al eens een keer op, maar het bleef jarenlang in het magazijn liggen. En uiteindelijk werd het nooit uitgebracht. En jaren later heeft hij het nog eens opnieuw opgenomen in Memphis met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. En toen werd het een hit. Het was overigens wel zijn enige hit. Danny O'Keefe. Good Time Charlie's Got the Blues.

Danny O'Keefe, Good Aunt Charlie's Got the Blues. Het was slechts een onbeduidend B-kantje op een single uit 1966 van J.J. Cale. Maar Eric Clapton die hoorde toevallig dat B-kantje en maakte er een grote hit van. J.J. Cale wist nergens van, hij hoorde het via de autoradio, want hij wist helemaal niet dat Eric Clapton dat nummer zou coveren. Dit is het origineel van J.J. Cale, After Midnight.

J.J. Cale, After Midnight. In 1929 werd het geschreven en opgenomen door Carson Robinson. En vervolgens verschenen er tientallen covers. En in 1972 deed Ry Cooder het nog eens over in Muscle Shoals, Alabama, met de tweede stem zingende Dan Penn. Ry Cooder, Boomer's Story.

Rykooder, Boomer's Story. Michael Nesmith, dat is het enige lid van de Monkees dat slaagde als soloartiest. Hij man schreef echt prachtige nummers en Linda Ronstadt had een hele grote hit met dit nummer van hem. Maar hij nam het zelf ook op. Michael Nesmith, Devrin Brum.

Michael Nesmith, Different Drum. John Prine maakte in 1972 een Vietnamsong. Er waren op dat moment nog 24.000 soldaten in Vietnam. En in dat jaar vielen er nog 600 doden onder de Amerikaanse militairen. En er waren toen al 6.000 militairen gesneuveld. John Prine schreef er een protestlied over. The Great Compromise.

John Prine, The Great Compromise. De Flatlanders, dat is een band met drie singer-songwriters uit Texas. Jimmy Dale Gilmore, Joe Eli en Butch Hancock. Dit had de nieuwe single moeten worden, maar het nummer is nooit op single uitgebracht. De Flatlanders, You're Never Seen Me Cry.

The Flatlanders, You're Never Seen Me Cry. Artiesten met enige status kunnen een vermogen verdienen in Las Vegas. Ze doen dat dan puur voor het geld, want leuk vinden ze het niet. En daar maakten de Every Brothers een aardig nummer op. En de begeleiders zijn John Sebastian van de Love & Spoonful op gitaar, Chris Etheridge van de Flying Burrito Brothers op bas, en Spooner Oldham en Warren Zevon op toetsen. The Every Brothers, I'm Tired of Singing My Song in Las Vegas.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Classic Album Selection van Cream is het album van deze week. Gitarist Eric Clapton, bassist Jack Bruce en drummer Ginger Baker. Drie unieke talenten binnen één band. Cream, Sitting on the Top of the World.

Cream, Sitting on Top of the World. Rick Nelson trad in 1971 op het grote Rock'n'Roll Revival Festival in Madison Square Gardens in New York. Maar het publiek herkende hem niet eens, wilde alleen de stokoude hits horen. Hij hield er een geweldige kater aan over, omdat het publiek totaal niet geïnteresseerd was in de muziek die hij op dat moment maakte. Hij schreef er een nummer over en hij zingt alle frustratie van zich af. Rick Nelson, Garden Party.

Rick Nelson, Garden Party. Dan Vogelberg, dat is een onderschatte singer-songwriter. Zijn debuutalbum Home Free was meteen een millionseller en hij bleef tot zijn dood mooie albums produceren met af en toe een hitsingle. Dan Vogelberg, Anyway, I Love You.

Dan Vogelberg, Anyway, I Love You. De Amerikaanse formatie Pure Prairie League nam het volgende nummer op in Toronto, Canada. Dat had te maken met zanger Greg Fuller. Hij was opgeroepen voor militaire dienst. Hij had geweigerd en hij moest vervangende dienstplicht doen in een ziekenhuis in Kentucky. Maar er moest ook een album opgenomen worden. En om de militaire politie te ontlopen ging de hele band naar Canada. De Pure Prairie League, Early Morning Riser.

Prairie League, Early Morning Riser. J.D. Souter woonde samen in één huis met Glenn Frey van de Eagles in het centrum van Los Angeles. En de buurman heette Jackson Browne. Hij had een relatie met Linda Ronstadt. En hij schreef een hele serie nummers voor de Eagles. Best of My Love, Victim of Love, Heartache Tonight en New Kid in Town. J.D. Souter, The Fast One.

J.D. Souther, The Fast One. Het is een beetje een vreemde combinatie. Doug Sam en Bob Dylan. Maar ze namen in New York samen een mooi nummer op met Flaco Jiménez op accordeon, Dr. John op keyboards en Augie Myers uiteraard op orgel. Doug Sam en Bob Dylan. Is anyone going to San Antonio?

0: Doug Sam en Bob Dylan, Is Anyone Going to San Antone? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Harry Knecht coördineerde de playlist. Towns van Zandt schreef echt mooie nummers, maar andere artiesten scoorden er vaak hits mee. Dit nummer werd in 1977 gecoverd door Emmylou Harris. In 1983 hadden Willie Nelson en Merle Haggard er een nummer 1 hit mee in Amerika. En onlangs deden Elizabeth Cook en Jason Isbell dat nog eens over. Towns van Zandt. Pancho and Lefty.
1: Living on the road, my friend,

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja, maar het voorjaar is begonnen en dat stemt een mens vrolijk. Daar past goede muziek bij. Goede muziek van onder andere Van Morrison, een nieuwe cd van hem. Van Kirk Fletcher, van Spencer Burton. Van Papa Chubby, de nieuwe cd Tinfoil Hat van de Harry Musquet Band. En van QB and the Blizzards. Maar we beginnen met Johnny Copeland uit 1994 van de cd Catch Up With The Blues. Rolling With The Punches.

De man uit Louisiana, die later naar Texas is verhuisd. En dat hoorde in zijn muziek ook wel een beetje terug. En bovendien de vader van Shemekiah Copeland, Johnny Copeland. Met Rolling with the Punches. Een nieuwe cd van Papa Chubby. Papa Chubby, dat is een man uit Amerika, uit New York, uit de Bronx. Geboren als Theodore Joseph Horowitz in 30 maart 1960. Man die dus een dikke 50 jaar is. Maar hij is in die 50 jaar wel behoorlijk groot trouwens. Dit is van een nieuwe cd van hem. Die hij maakte in een coronatijd. Dus helemaal op zichzelf. Een soort lockdown album. Tinfoil Hat. En tinfoil, dat is niet voor een mutsje van aluminiumfolie. En daarvan het nummer No Justice, No Peace.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta met Lau Leeuw op de bas, Bernard Renke gitaar, Jan Groening uit M, de drumdokter op drums, Martin van Dijk van de bekende familie van Dijk uit Klazineveen op piano en Harry Musquet vocals en mondharmonica. Uitgebracht op het Negrum label. We gaan weer terug naar Amerika, naar Austin. Daar komt Dale Watson vandaan, althans daar heeft hij heel lang gewoond. Het is een man die uit de sfeer van Californië komt. Uit zijn eerste LP of zijn eerste CD ging ook over een town south of Bakersfield. Bakersfield, dat is de plek waar Buck Owens woonde. Dat hele speciale geluid wat verschillende mensen wel hebben. Zoals Dwight Yoakam bijvoorbeeld ook. Dat bijzondere gitaarwerk zit erbij. Dit is een nieuwe CD van hem, de Memphians, de inwoners van de stad Memphis. En dan kan het maar over één persoon eigenlijk gaan, dat is namelijk over Elvis Presley, Agent Elvis.

Ja, bijna een beetje een nostalgisch nummer zou je kunnen zeggen. Want die de gitaar van Doen Eddie Hurry de deur in. Maar het is echt Dale Watson van zijn nieuwe CD, The Memphians. Spencer Burton is een singer-songwriter uit Canada. Dat hele grote, ruime land. Ik kom uit Alberta. Dit is zijn vijfde CD, denk ik al. Ja, zijn vijfde CD. Coyote heet die CD. En daarvan Love at First Sight.

Spencer Burden. Hij probeert een goede rol te geven. Liefde op het eerste gezicht, trap er niet in. Dit is van de nieuwe CD van Spencer Burden, Coyote. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is Fattening Frogs for Snake. De dikke kikkers voor de slang, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat de kenners die denken dat het een nummer is van Sonny Boy Williamson. Die is toch wel bekend met de woorden, maar het origineel is nog veel ouder. Niet uit de 50 jaren, maar uit de 20 jaren, namelijk van Virginia Liston. En ik kwam erop omdat ik een NCD ting van Othman Wahabi. Othman Wahabi, jawel. Een man uit een bluesmuzikant uit Casablanca, uit Marokko. Die in 2004 naar Montreal, naar Canada is verhuisd. En ondertussen al een stuk of 4, 5 cd's uitgebracht heeft. Dit is een nieuwe cd van hem. Mooie titel, The Blues Whisperer. De paardenfluisteraar, die ken ik al wel, maar The Blues Whisperer nog niet. En daarvan dus Othman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes.

0: guess you want.
1: I'm telling all of you now, people, I'm no more fattening frogs for snakes.
2: Otman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes. Ik heb nog eens in Noor zeg wat dat nou precies betekende. Op zijn Engels, fattening frogs for snakes means you're doing something that only ends up helping someone else and not doesn't end up helping you. Nou, kijk, ja, je doet wat, maar het helpt toch niet weer. Het origineel, dat is van Virginia Liston. Dat is al heel wat jaren geleden, want die leefde van 1890, althans ongeveer 1890. Dat was nog in de tijd dat zwarte mensen niet altijd de geboorteactes keurig in orde hadden. En in 1932 is zij overleden. En zij heeft dus het origineel gemaakt van Fattening Frogs for Snakes.

Een opname van 3 juni 1925 van Virginia Liston, het origineel van Fattening Frogs for Snakes. Dat was nog de titel van de vaudeville-shows, de tentshows die rondreizen door Amerika, vaak gesponsord werden door een of andere medicijnfabrikant of zo. Die periode was het, dus meer, bijna 100 jaar geleden. Nou, dan nog een recente versie van Kirk Fletcher, de gitarist die onder andere bij de Fabulous Thunderbirds en bij Joe Bonamassa speelde. Dit is van de cd My Blues Pathway uit 2020, Fattening Frogs for Snakes.

drie versies van Fattening Frogs for Snakes. De alleroldste uit 1925, die was van Virginia Liston. En dan twee neden, die van Kirk Fletcher uit 2020. En Otman Wahabi van The Blues Whisperer. Een hele mooie cd uit 2021. Straks nog muziek van Van Morrison, Blues Jordan, Papa Chubby. Maar we beginnen met QB and the Blizzard uit 1967 van de LP Groeten uit Grollo. Een verhaal over wat de blues nou eigenlijk echt is. Another Land.

bleef een ijzersterk nummer. Another Land Cuban Blizzard van de LP Groeten uit Grollo met Herman Brood op piano en Ilko Gellink op de gitaar. We gaan nog even terug naar Papa Chubby, de nieuwe CD van Papa Chubby en door van het titelstuk Tinfoil Head. Ladies and-

titelstuk van de nieuwe cd van Papa Chubby, Tinfoil Head. Cd trouwens die hij helemaal zelf gemaakt heeft. Alle instrumenten zelf gespeeld. Toch knap werk van deze man. De volgende artiest, dat is Blues Jordan. Dat is een gitarist. Waarschijnlijk uit Dallas. Tenminste, dat is de veronderstelling. Want hij doet zich een mysterie voor. Het is de cd Guitar Blues uit 2011... En ik draai door van het nummer Elm Street Blues. Nou, Elm Street, dat is een hele bekende straat in Dallas. De straat namelijk waar als JF Kennedy vermoord is. En het is ook vlakbij het uitgangscentrum van Dallas, Deep Elm. Maar wie Blues Jordan nou is, wie komt er niet achter. Het is niet Michael Jordan, de basketballer. Het is niet Louis Jordan, het is niet Sas Jordan. Maar wie het wel is, Joost mag het weten. Maar zo klinkt hij in elk geval.

Mooi nummer, maar de maker bleef een mysterie. Blues Jordan, dat is de maker, de gitarist. En het nummer Elm Street Blues van de cd Guitar Blues. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. We hebben nog een laatste nummer, dat heet ook Latest Record Project. En dat is de 42e cd van Van Morrison. Oftewel The Boy from Belfast. Dubbel cd die binnenkort uit moet komen. Dit is het titelstuk ervan, The Latest Record Project.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Songwriter Jimmy Webb schreef beroemde nummers als MacArthur Park en By the Time I Get to Phoenix. En in 1968 componeerde hij speciaal voor Frank Sinatra het nummer Whatever Happened to Christmas. En zangeres Amy Mann nam dat in 2006 nog eens een keer op voor haar album One More Drifter in the Snow. Amy Mann, Whatever Happened to Christmas.

Amy Mann, Whatever Happened to Christmas. Marvin Gaye schreef een kerstlied in de nadagen van de Vietnamoorlog. En Motown-baas Berry Gordy wilde het aanvankelijk niet op single uitbrengen, omdat het lied opgevat kon worden als een anti-oorlogsstatement. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Ella Fitzgerald nam voor haar tweede kerstalbum, Ella Fitzgerald's Christmas uit 1967, louter religieuze kerstliederen op. Ella Fitzgerald, The First Noel.

Fitzgerald en The First Noel. Neil Finn, de grote man achter de groep Crowded House, schreef speciaal voor het album Maybe This Christmas dit lied. Neil Finn, Sweet Secret Peace.

Neil Finn, Sweet Secret Peace. She and Him, dat is een Amerikaans duo. En na twee albums bracht het duo in 2011 het album A Very She and Him Christmas uit, met het lied dat Frank Sinatra al in 1954 opnam als B-kant van zijn single White Christmas. She and Him, The Christmas Waltz.

She and Him, The Christmas Waltz. Tom Waits kan als geen ander de zelfkant van het leven beschrijven en hij kruipt voor het volgende lied in de huid van een hoer die in de gevangenis zit. Christmas Card from a Hooker in Minneapolis komt van zijn album Blue Valentine uit 1978. Tom Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis.

Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Stevie Wonder brengt in 1967 zijn 8e album op Motown Records uit, Someday at Christmas. En hij zingt op dat album een aantal kerstklassiekers, maar ook een aantal kerstliedjes die speciaal voor hem geschreven zijn, zoals dit nummer, Stevie Wonder, One Little Christmas Tree.

Stevie Wonder, One Little Christmas Tree. De Amerikaanse zangeres Connie Francis nam in 1959 al in de Londense Abbey Road Studios een kerstalbum op, Christmas in My Heart, met daarop deze klassieker, Connie Francis, Winter Wonderland.

Connie Francis, Winter Wonderland. Nothing But a Child is een opvallend kerstlied waarmee Steve Earle zijn derde album Copperhead Road afsluit. De band die Steve Earle hier begeleidt bestaat uit bluegrass-grootheden en Maria McKee zingt de tweede stem. Steve Earle, Nothing But a Child.

0: Steve Earle, Nothing But a Child.
1: Muziek voor volwassenen, Radio Drenthe.
0: Toen Bill Withers nog in de Boeing-fabrieken werkte, wilde hij geen bijdrage doneren voor het cadeau dat het personeel aan de chef wilde geven. Hij en een bevriende collega mochten die man namelijk niet, maar daarna voelden ze zich schuldig en kochten ze samen toch een presentje voor de chef. Bill Withers, The Gift of Giving.

winners, The Gift of Giving. River is een lied over kerst, maar ook over verloren liefde. Het was nooit een single, maar het is wel een van Joni Mitchell's bekendste liedjes. Ze schreef het voor haar album Blue nadat ze haar relatie met Graham Nash had verbroken. En de Nederlandse Stevie N uit het Drentse Erika nam haar versie op in 2010. Stevie N, River.

Stevie N, River. Elvis Presley nam het nummer al in 1957 op voor zijn kerstalbum, maar bracht het pas in 1964 op single uit. Dat is wel de bekendste versie van dit lied, hoewel Willie Nelson er ook succes mee had. Zijn versie is te vinden op zijn kerstalbum Pretty Paper uit 1979. Willie Nelson, Blue Christmas.

Willie Nelson, Blue Christmas. Het volgende nummer werd in 1947 voor het eerst opgenomen door Johnny Moore. En daarna volgden Elvis Presley, Etta James, Christina Aguilera, CeeLo Green en zelfs The Muppets. En dit is de uitvoering van Chuck Berry, Merry Christmas Baby.

Chuck Berry, Merry Christmas, Baby. In 1977 bracht de band het album Islands uit. En dat was het laatste studioalbum van de groep in de originele samenstelling. De band, Christmas Must Be Tonight.

The Band, Christmas Must Be Tonight. Elvis Presley nam het nummer al in 1966 op, maar 4 jaar later werd het pas geplaatst op Elvis Christmas Album. En daar zijn er intussen ruim 10 miljoen van verkocht. De kids spatten vanaf, maar dat mag blijkbaar tijdens de kerst. Elvis Presley, If Every Day Was Like Christmas.

Elvis Presley, If Every Day Was Like Christmas. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek. Ali Kane coördineerde de playlist. En het laatste woord is voor Coco Taylor. Merry, Merry Christmas.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De laatste dag in Mississippi, in het Delta-gebied. Greenwood ligt aan Highway 82. Aan deze grote oost-westverbinding liggen plaatsen als Indianola, geboorteplaats van zowel B.B. als Albert King en Leland, waar Jim Reed geboren is. In Greenwood zag Hubert Sumlin het levenslicht. Greenwood is de plaats waar jaarlijks het Mississippi Crossroad Blues Festival wordt gehouden. Een plaats om liefhebbers van de blues te treffen. Helma Vogel bijvoorbeeld, bluesimpresario uit Brabant, en Henk Demper en zijn vrienden van het bluesblad Blok. Maar bovenal muziek op een festival. Van John Hammond, Taj Mahal, Catfish Keith en Robert Lee Burnside.

0: Greenwood, Mississippi.
1: Akkoord.
0: De capital of the cotton, zeggen ze hier. De hoofdstad van het katoen. En we zitten hier op het eerste Crossroads Blues Festival. En wat schetst mijn verbazing? Ik kom hier binnenlopen en als eerste zie ik daar een Nederlandse. En wel Helma Vogel. Hoe was het mogelijk, Helma, hoe is het mogelijk dat ik jou hier plotseling aantref?
2: Ik geniet eigenlijk van mijn jaarlijkse vakantie zo'n beetje. En die breng ik meestal, als het even kan, door in Mississippi. Vandaar.
0: Voor de duidelijkheid, Helma Vogel is een bekende persoonlijkheid in de Nederlandse blueswereld. Zij heeft een groot bureau in Brabant. En zij doet het werk voor verschillende bluesartiesten in Nederland. En hier ook plotseling aangekomen is Henk Demper. Henk, welkom. Ook al uit Nederland. Werkt voor Blok Blues Magazine. Ja, dat is natuurlijk een hele grote verrassing, hè, dat je ineens in het midden van Mississippi zomaar Nederlands tegenkomt. Ben jij met Helma gekomen of ben je met een andere groep?
3: Nee, wij zijn hier met de Blues Bunch uit de Betuwe. We zijn met z'n vijven hier. En voor ons was het geen verrassing dat we je hier zouden treffen. Want via Henk en Henny van jouw fanclub Harry wisten wij dat jij hier zou zijn vandaag in Greenwood. En wat wij hier doen is een beetje vergelijkbaar met jullie doel. Een muzikale rondreis door het zuiden.
0: Nee, Helma, jij bent hier al vaker geweest, neem ik aan. Wij zijn hier voor de eerste keer. Jij ook, Henk?
3: Ja, wij zijn hier ook voor de eerste keer. Ja.
0: Wat is jouw indruk, Helma? Ik bedoel, leeft de blues hier nou echt of wat?
2: Niet voor alle mensen hier. Nee, absoluut niet. Voor wat meer mensen dan in Europa, maar dat is zeker niet voor alle mensen hier. Nee. Rapmuziek is vooral onder de jonge mensen veel populairder op het ogenblik dan blues.
0: Heb je ook het idee dat die jongere mensen niet meer herinnerd willen worden aan deze muziek, omdat ze dat doet denken aan hun ouders die het slecht hebben gehad enzovoort enzovoort?
2: Ja. Zeker de country blues, de akoestische country blues, wordt alleen nog beluisterd door mensen van dezelfde leeftijd of wat jonger, maar zeker niet door de jongere generaties. En een van de redenen is, denk ik, dat ze inderdaad niet herinnerd wilden worden. Ja.
0: Vind je het niet raar, Henk, deze jonge mensen hun eigen cultuur helemaal niet begrijpen, dat het eigenlijk heel verdrongen wordt?
3: Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Als je hier in het zuiden door het platteland leidt en je ziet de contrasten tussen arm en rijk, die zijn onvoorstelbaar vergeleken met Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat voor zwarte mensen die je hier in wijken ziet, dat de blues geen verhaal meer te vertellen heeft. En wat je hier ook op het festival ziet, vind ik heel opvallend. Dat is voor 90% zeer blank en zeer middelklaas. En ik sprak zo straks iemand van de organisatie. En die zijn volkomen onbeschaamd, laat ik het maar Amerikaans noemen. Nee, die mensen kunnen geen $15 betalen om hier te komen kijken.
0: Ja, nou dat is een, die is raak natuurlijk.
3: Ja,
0: daar had ik nog niet aan gedacht, want ik heb geen entree betaald, dus ik wist dat niet.
3: Nee, wij ook niet al. Ja, ik wel. Ja. In de voorverkoop, in het Bluesmuseum in Clarksdale, hebben wij kaartjes gekocht. Well, when my voice wipe left me,

0: Nou, Robert Lee Burnside, dat is een protégé van jou, zou ik maar zeggen. Helma, ik heb vaker met jou aangetroffen. Jij gaat ook met hem naar zijn huis. Dikwijls, hoe ervaar je dat? Deel van familie gebeurt met Robert Lee.
1: Ik ben langzamerhand familie geworden. Ik ben een lid van de familie. Niet alleen van de Burnsides, maar ook van de aangetrouwde familie onderhand. Ja. En dat is een ervaring op zich, denk ik. En, dat is niet alleen leuk, maar het helpt je ook bij je werk, denk ik. Om de zaken beter te begrijpen. En ik voel me daar heel vereerd altijd mee, moet ik zeggen. Want de familiebanden zijn heel sterk.
0: Ja, die zijn bij hen heel erg sterk. Ja. Dat is net zo'n beetje als je bij ons die minderheidsgroepen hebt, zoals de Indische mensen, dat is ook allemaal familie. En Henk, waar zijn jullie dan meer geweest? Want het is natuurlijk, wij zijn ook al heel lang onderweg. Waar zijn jullie overal geweest? Want, vertel het
2: even. Wij zijn begonnen in Atlanta. We hebben daar een auto gehuurd en het eerste wat we gedaan hebben vandaag is naar Nashville rijden. Want we zijn met z'n vijven en twee van ons, waaronder ik zelf, zijn ook niet vies van country music. En dan ga je naar Nashville.
0: Ja.
2: En wat mij opviel, dat die country music, het is niet alleen, het is wel een hele toeristische attractie in Nashville, maar het leeft ook. En ook hier in het zuiden, als je in de auto naar radiostations luistert, viel mij op dat alleen in de buurt van Clarksdale, dat ik een echt en een goed overigens bluesstation hoorde.
1: En alleen op zaterdag.
2: En voor de rest ook hier al heel veel country music.
0: Je hebt zelfs een zender, de CTV, dat is Country TV, heb je hier. Ongeveer net zoals MTV, je ziet er constant dezelfde artiesten langskomen, zoals Frank Overstreet en John Michael Montgomery en dat soort mensen. Blues Channel is er niet op de tv.
2: Nee.
0: Heel weinig op de radio, helemaal zeggen hier en daar een uurtje. Wij hebben bijvoorbeeld de Smokehouse Blues gehoord in Houston. Dat is geloof ik 2 uur in de week of zo. Hier bij King Biscuit, maar dat is ook niet helemaal de KFV was dat. En dan Charlie Kimball nog met de Delta Blues. Maar die is nog niet zo lang in de lucht dus. Toch wel vreemd, hè? Ik bedoel dat je hier midden in het land waar de blues eigenlijk begonnen is, dan nog het meeste blues hoort, maar dan ook nog desalniettemin heel weinig. De situatie is toch wel vergelijkbaar bij Nederland, hè? Ik bedoel, er wordt bijna geen aandacht aan blues besteed. Hoewel het wel veel gespeeld wordt in cafés en clubs.
2: Ik heb in een sombere bui voor wat Nederland betreft wel eens gezegd dat blues en de toename van bluesfestivals zoiets wordt van de Dixieland festivals van de generaties voor ons. Een soort braderie karakter. Wat me hier ook in Nashville en in Louisiana opviel, dat voor mij zijn die scheidslijnen tussen country, Cajun, blues hier helemaal niet zo scherp. Want als ik in kleine dorpen in Tennessee bands hoor spelen, dan spelen ze op verzoek met hetzelfde gemak Cajun nummers als Western Swing of ze willen ook nog wel eens een country blues maken. Dat vind ik heel opvallend, dat die scheidslijnen hier helemaal niet zo groot zijn. En voor mij is dat eigenlijk een soort gemeenschappelijke noemen van Amerikaanse volksmuziek. Johnny.

0: Ja, toch raar dat hier wel veel blanken zitten. En dat ik bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Meridian, waar Jimmy Rogers dan vandaan komt, een avond verzocht hebben waar alleen maar de Jimmy Rogers Memorial Festival, alleen maar blanken zaten. En helemaal,
1: er zijn blanke en er zijn zwarte clubs. Ja. En er zijn een paar clubs die allebei hebben.
2: Ja, maar
1: een club is
2: festival.
1: Of blank of zwart.
0: Ja, ja.
1: En de meeste artiesten spelen ook alleen of voor een blank of voor een zwart publiek.
3: Dat viel mij op toen ik net iemand ook van de organisatie vroeg, omdat wij morgen, als het toch weer zondag is, een kerk willen bezoeken. Ik vroeg die man, een blanke van de organisatie, van is hier een goede Baptist Church? Ja, die zijn er ook in een zwarte en een blanke uitvoering. De man bezocht zelf blanke Baptist Church. En kon mij volstrekt niets vertellen of hier überhaupt zwarte Baptist Churches waren waar muzikaal iets te beleven viel. Hij wist het gewoon niet. En hij gaf ook eerlijk toe, dat zijn twee gescheiden werelden.
0: Nee, het is mij ook wel gevallen dat de oude generatie, zelfs de jonge generatie, de jongere generatie bedoel ik, en iets daarboven ook helemaal niets weten van bijvoorbeeld een man als Sonny Boy Williamson, waar wij het straf van bezocht hebben, waar we naar heel veel moeite toch terecht zijn gekomen. En als je dan vraagt waar die man begraven is, dan weet bijna niemand dat. Dat is toch wel heel vreemd. En dan dat afgezet tegen het feit dat deze man bij Blues Liefhebbers over de hele wereld bekend is. Dat is toch, en dan in zijn eigen dorp, in Toetwallen, dus praktisch niet.
3: Nee.
0: Dat is toch wel heel...
3: Voor mij was de meest krachtige notitie in het dagboekje wat ik daarbij hou, is in Rolling Fork vragen of mensen weten wat hier aan de hand is. Als iemand je vraagt wat je in godsnaam hier komt doen, en je zegt dat dit toch de geboorteplaats van Muddy Waters is.
0: Ja.
3: En ze dan vragen, who's that? Nou, dat vind ik tekenend.
0: Ja. Helma, denk jij nog dat je hier talent ontdekt om misschien ook in Nederland te laten optreden? Want jij kijkt natuurlijk met de schuine oog ook wel waar die rondloopt.
1: Er is meer kans dan in Chicago of Detroit, dat is zeker.
0: Ja.
1: Daar hoef je helemaal niet meer te gaan kijken.
0: Nee.
1: Hier ontdek je af en toe nog wel wat, waarmee je niet altijd kunt toeren of zo, maar... Jawel.
0: Wel is het wel leuk om eens een keer te zeggen, nou, van als je per ongeluk komt, dan doe ik daar wat mee.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, dat deed al.
1: Met mensen die ik hier ontmoet heb.
0: Ja, Burnside natuurlijk. En,
1: ja, Mojo Buford, die dus intussen ook weer terug verhuisd is naar Mississippi van Chicago. En Kenny Brown, die heb ik al een keer op tournee gehad en die maak je nou dus weer doen.
0: Ja. Ja, jongens, ik zou zeggen, namens Radio Drenthe, hartstikke bedankt. En veel plezier.
3: Dankjewel.
4: Okay. I'm taking my time, taking my time, taking my time. Gonna boogie woogie all night long.

rijden we over de Mississippi. Voor de vijfde, zesde maal nu, want we zijn een aantal keren kriskras eroverheen gegaan. Ditmaal wel de laatste keer. We komen nu in de staat Arkansas, de home of Bill Clinton zien we staan. Mooi nieuw bord. En terugkijkend op die rondrit door Mississippi, kunnen we zeggen dat het ons heel goed bevallen is. Een vriendelijke staat. De mensen die we ontmoet hebben waren vriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de historische plek wat de blues betreft. Want dat zijn er nogal wat. Ik bedoel het graf van Sonny Boy Williamson, van het monument van Robert Johnson, het graf van Charlie Patton. De bekende Sanders die de blues spelen. Clarksdale niet te vergeten, het centrum van de blues. Meridian, het huis van Jimmy Rogers. Met een beetje weemoed kun je wel zeggen, neem je dan afscheid van zo'n plek. Want het is toch een, ja, het is een, vooral die driehoek daar in de delta is een historische plek wat betreft de bluesmuziek. En ja, je weet niet of je er ooit als een keer weer komt, maar zouden mensen uit Drenthe die kant op gaan ooit en ze houden van blues, dan zou ik zeggen, kijk er eens rond, want het is er hartstikke mooi. I've been walking.

happy. People say you know that I'm satisfied. How much is it?

0: pure blues, spuldeur, Otis Spen, de Riverside Blues. Eigenlijk ben je het verloren van Mississippi. Otis Spen, halfbroer van Muddy Waters. Geboren in Belzonia, ook al vlak in de buurt van Rolling Fork, waar Muddy Waters vandaan komt.
1: Ja, en daarvoor hoorde u John Hammond met Red Hot Kisses, een stuk van Sonny Boy Williamson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues. We maken door technicus Paul Meeldijk en samensteld door Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goed gehad.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: Dallas is de boomtown van Texas. De staat in de staat. Waar Kennedy werd doodgeschoten. En waar Blind Lemon Jefferson en T-Bone Walker de blues speelden. Blues tussen koeien en olie.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het album Cut Deluxe van de formatie Muskee werd opgenomen met als gasten Bertus Borges op saxofoon en John Legrand op mondharmonica. Het nummer is geschreven door John Mayall. Muskee, Broken Wings. MUZIEK

Muskay, Broken Wings. Bluesmuzikanten kunnen overal blues van maken. Van soul, country, gospel, rock'n'roll. Zelfs van Beatles-nummers. Wie Willie Walker, dat was een obscure maar goede blueszanger die aan lage wal was geraakt. En blueszanger Curtis Salgado haalde een aantal topmuzikanten naar de studio. En het resultaat was het album If Nothing Ever Changes. Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help!

0: Hey, thanks, Curtis.
1: No, thank you.
2: Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help. Lucky Peterson groeide op in de bluesclub van zijn vader in Buffalo. En daar zag hij alle blueshelden optreden. John Lee Hooker, Muddy Waters, Willie Dixon, Buddy Guy, Howlin' Wolf. En als kwajongen speelde hij al mee met zijn idolen op gitaar en orgel. Lucky Peterson. Yeah, blues.

Lucky Peterson, Yale Blues. Kenny Neal en Ted Benoit, dat zijn twee bluesgitaristen uit Louisiana. Ze groeiden op in de omgeving van Baton Rouge, waar veel bluesclubs waren. En Kenny Neal begon in een begeleidingsband van Buddy Guy. Ted Benoit begon meteen een eigen band. Maar ze kwamen elkaar weer tegen in Louisiana. Kenny Neal en Ted Benoit, Revolution.

Kenny Neal en Ted Benoit, Revolution. Joe Louis Walker uit San Francisco was de gitarist bij John Lee Hooker, Otis Rush, Willie Dixon, Nick Lowe en Muddy Waters. Hij dook een paar jaar onder in een gospelband, maar keerde terug naar zijn grote liefde, de blues. Joe Louis Walker, When My Guitar Gently Weeps.

Joe Louis Walker, When My Guitar Gently Weeps. Chris Farlow uit Londen werd ontdekt door Mick Jagger. En Mick Jagger produceerde zijn single Out of Time en dat werd de nummer 1 hit in Engeland. Later was Chris Farlow nog de zanger van de Thunderbirds, Atomic Rooster en Colosseum. Chris Farlow, We Can Work It Out.

Chris Farlow, We Can Work It Out. Black Heat, dat is een Amerikaanse funkband. En de band had live veel succes met bewerkingen van Beatles-nummers. En Atlantic Records bracht deze compositie van John Lennon en Paul McCartney in 1975 uit. Black Heat, Drive My Car.